0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: J&D.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

leven en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Goedenacht. Dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Het weekend van JND.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting met je HEMA pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 3 uur.
9: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was eerder al aangemerkt als veiligheidsrisico, melden Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Bijna 80 mensen hebben de afgelopen dagen hun lidmaatschap van de VVD opgezegd, meldt de NOS. De leden zijn niet blij dat het kabinet bij de begroting met Pro samenwerkt. Partijleider Jessakus zei eerder dat er juist tientallen nieuwe leden bij waren gekomen, maar dat zijn er een stuk minder dan het aantal mensen dat wegging. In Engeland zijn 2 Iraniërs aangeklaagd die van plan waren om een aanslag te plegen in Manchester. Ze hadden het voorzien op de Joodse gemeenschap daar. Op de Joodse feestdag, Yom Kippur, 2 weken geleden hadden ze willen toeslaan. Een jaar geleden werd op die dag ook al een aanslag gepleegd op een synagoge in Manchester. En om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, zou het voor senioren mogelijk moeten worden om een huisdier mee te nemen naar een zorginstelling. 50PLUS en de Partij voor de Dieren komen daarvoor met een wetsvoorstel, schrijft de Telegraaf. Ze hopen een paar miljoen los te peuteren voor een proef hiermee. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een frisse nacht met minima rond een graad of 9. In de loop van de nacht ontstaat mist. En als de mist 's ochtends is opgelost, breekt de zon door met af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
11: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
18: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Het weekend van J&D.
19: Het weekend van J&D.

0: Frans en de Eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
5: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Goedenacht, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Het weekend van JND.

0: in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.

0: Ondernemers opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
2: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf 3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Het eten is klaar, aan tafel.
9: Zo, dat ziet er lekker uit.
10: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.

0: hoor je thuis.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Op steeds meer plekken in Nederland kun je niet meer gratis parkeren, meldt de Telegraaf. In 4 jaar tijd is het aantal gebieden met betaald parkeren verdubbeld en ook de tarieven zijn omhoog gegaan. Vooral in grote en middelgrote steden moet je op steeds meer plekken betalen om je auto kwijt te kunnen. Bij een verkeersongeluk in het centrum van Rotterdam is een fietser om het leven gekomen. Hij werd aangereden door een auto. De bestuurder van die auto, een man van 30 uit Rotterdam, is aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om komende dinsdag opnieuw de straat op te gaan. Er wordt al de hele week geprotesteerd tegen te volle klassen en achterstallig onderhoud van scholen. Dat liep regelmatig uit op rellen. In totaal zijn al meer dan 5000 mensen opgepakt. Er rijden vandaag de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden aan de perrons en aan beveiligingssystemen. Mensen die toch naar Amsterdam Centraal moeten, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er ook nog minder treinen naar het station. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober.
9: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
8: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: JND. JND.

0: JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.
1: Bij JND hoor je thuis.

0: genieten van live voetbal, Formule 1 en meer op vele schermen? Kom dan naar Grand Café 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Grand Café Restaurant 00.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
0: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Kijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, Born Electric, Built for Business.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Nou, 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik app het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
11: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
10: Ja.
11: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
10: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Shopper de shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels. 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Wie jarig is, trakteert.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
0: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
22: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
0: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND. Oh-oh-oh.

geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Shopper de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA winkels 30% korting.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in Den Bosch zijn een man en een vrouw neergestoken. Ze liggen allebei in het ziekenhuis. De neergestoken vrouw is aangehouden. Volgens Omroep Brabant hadden de twee ruzie. Wat de aanleiding van die ruzie was, is niet bekend. Als het aan volwassenen ligt, verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor croptops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers, maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Amerika gaat toch geen exportverbod voor diesel invoeren, zegt president Trump. Hij dreigde daar de afgelopen tijd mee omdat de dieselprijs de pan uitreist. De G7 gaat de komende tijd een reservevoorraad diesel aanspreken. Dat was een van de eisen van Trump. En treinreizigers die vandaag naar Amsterdam gaan moeten even opletten, want er rijden de hele dag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Dat komt door werkzaamheden. Mensen die in het centrum van Amsterdam moeten zijn, kunnen de metro pakken. Morgen en overmorgen rijden er minder treinen rondom Amsterdam. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Het weekend van JND.
11: Het weekend van JND.

0: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Karo Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Goedenacht. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Iedere werkdag.

0: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Op een vrijdag in de kroeg.

0: shopper, de shopper, de shop. Alleen dit weekend in alle HEMA-winkels 30% korting met je HEMA-pas op bijna alles wat in je gratis shopper past. Jarig is, trakteerd.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. De film Truly Naked is grote winnaar bij de Gouden Kalveren. Hij kreeg 6 prijzen, waaronder die voor beste film. Truly Naked gaat over een tiener die bij de pornostudio van zijn vader gaat werken. En de serie Basta, over het leven van Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren. De co-piloot die op een vlucht van Fly Dubai zijn gezagvoerder neerstak, was al eerder aangemerkt als veiligheidsrisico, meldde Amerikaanse media. Toen hij 2 jaar geleden piloot in opleiding was in Oman, werd er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe het kon dat hij wel voor Fly Dubai kon vliegen, wordt nog onderzocht. Christa Pike, de vrouw bij wie haar executie mislukte, is nog steeds buiten bewustzijn, zeggen haar advocaten. Ze ligt in kritieke toestand aan de beademing. De advocaten zeggen verder dat de dodelijke injectie niet goed is gezet, waardoor de dodelijke stof niet alleen in haar bloed, maar in haar hele lichaam terechtkwam. Als het aan volwassenen ligt, dan verdwijnen petjes en hele korte rokjes uit het klaslokaal, meldt het AD. En ook voor crop tops en hoodies zou een verbod moeten komen. De hoodie is vooral een doorn in het oog van 65-plussers. Maar het invoeren van een schooluniform gaat voor de meeste mensen te ver. Het weer nog van Weer Online. De dag begint plaatselijk met mist. In de loop van de ochtend lost die op en dan wordt het een rustige nazomerdag. De zon schijnt en er is af en toe wat sluierbewolking. Een graad of 20. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 05 85 486 0333.
2: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
3: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
8: Hallo, waar gaan we heen?

0: kaartjes op rolcontainernederland.nl.
1: Bruin Café Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf 29.780 euro exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
4: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
5: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
6: Bedrijfskleding.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een mini cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
1: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair.
1: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
0: Maatwerk Sanitair.
1: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Douche eruit.

0: jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoek.
2: Containernederland.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
5: Gaan ze bij de vleut halen?
4: 25.000 vierkante meter.
5: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij J&D hoor je thuis.
8: 7 uur.
10: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Robert-Jan Knook. De co-piloot die in een toestel van Fly Dubai de gezagvoerder aanviel, was eerder geschorst bij een andere vliegtuigmaatschappij, Oman Air. Volgens Amerikaanse media was er extremistisch materiaal bij hem gevonden. Hoe hij nu toch aan boord van Fly Dubai kon komen, wordt onderzocht. Het toestel maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. De meeste Nederlanders voelen wel wat voor kledingregels op middelbare scholen, meldt het AD. Zo worden korte rokjes en petten niet echt op prijs gesteld. En ook crop tops en hoodies zouden niet meer mogen. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en windjacks verbiedt. De Russen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op een belangrijke brug in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de burgemeester van de stad. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Een andere brug werd afgelopen dagen ook al een paar keer bestookt met drones. En de burgemeester maakt zich grote zorgen over die aanvallen. De film Truly Naked is de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren. Hij won 6 van de 7 nominaties, waaronder die van beste film. Het gaat over de relatie tussen een tiener en zijn vader die porno maakt. En de serie Basta over het leven van Marco van Basten kreeg 3 Gouden Kalveren. Het weer nog van Weer Online. Eerst kans op wat mist, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog. Het wordt 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
9: J&D Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: J&D.

0: en Keizer Admiraal. Siergint kennen ze allemaal.
1: Grintkeizer.nl.
0: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
2: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Home is where the heart is.
4: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
3: Rijkers Haarden.
4: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
5: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
8: Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
0: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
7: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow.
6: Elke dag. Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van JND.

0: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Dit is Radio DND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen. Het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Franse scholieren en studentenorganisaties hebben opgeroepen om ook volgende week te protesteren tegen onder meer te volle klassen en het lerarentekort. Media in Frankrijk zeggen dat gesprekken met de regering zijn mislukt. Afgelopen week liepen de protesten uit de hand. Er werd geweld gebruikt en er is van alles vernield. Bij het Australische Sydney is een auto ingereden op een groep rugbyfans die langs de weg stond. Er zijn 10 gewonden, 2 van hen zijn er slecht aan toe en er zitten kinderen bij. Het gaat volgens de lokale politie om een ongeluk. De bestuurder zou de auto niet meer onder controle hebben gehad. Hij is aangehouden. Opnieuw is een belangrijke brug in Kiev geraakt door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Er is schade aan het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen. Afgelopen dagen is een andere belangrijke brug in Kiev ook meerdere keren bestookt door de Russen. De meeste Nederlanders vinden het prima als middelbare scholen kledingeisen stellen aan leerlingen. Dat heeft het AD uitgezocht. Aanleiding is een school in Gouda die onder meer trainingspakken en joggingbroeken verbiedt. Een schooluniform gaat de meeste Nederlanders overigens te ver. Het weer nog van Weer Online. Vanochtend enkele mistbanken, maar ook ruimte voor de zon. Vanmiddag blijft het droog, 19 graden in het noordwesten en 21 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Goedemorgen!

0: J&D.
1: Alex Strijders, een hele goede morgen. J&D.
2: Willem Bakker.
1: Bakker hier met de zaterdageditie van de J&D Ochtendshow. Met zometeen Donnie en Justin de Wild. Maar eerst dan zie je Rutger van Barneveld.

0: Smit samen met Guido van der Graaf. Beter af alleen. Daarvoor Sam, de Sham en de Pharaohs. Woody Bully. We hadden ook nog Frans Duits, Doddy en Justin de Wild. En we begonnen deze Meer Muziek zaterdag ochtendshow start. Met Rutger van Barneveld. Zomer, zon, strand. Ik zeg een hele goedemorgen.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Bakker meldt zich op deze zaterdag, de 3e oktober 2026.

betekent maar één ding, 25 worstenbroodjes. Ook vandaag gaan we ze weggeven. Zo meteen iets na 8:30 ga ik je daar veel meer over vertellen. Eventjes de cijfers erbij pakken. Vandaag hebben we te kampen met level 1792. Het is de zevende jaargang, nummer 25 van de J&D Ochtendshow. En tot 10:00 deze ochtend zullen we dus acte présence gaan geven. Wat kun je allemaal van ons verwachten? Ja, één ding heb ik al verteld, dat betreft de worstenbroodjes. Verder natuurlijk hebben we de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. Omstreeks 9:45 gaan wij de leesbril opzetten. Dan gaan we samen zien, lezen en beleven wat de 3e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. We hebben ook de verjaardagskletters. Als je jezelf afvraagt welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag. Op deze vraag ga je ook in deze ochtendshow een eerlijk antwoord van ons krijgen. En verder, kosten nog moeite worden bespaard. We gaan het ook deze ochtend weer doen. Onze inbox wagenwijd openzetten. We hebben lef, dus kom maar op. Stuur ons een berichtje. Vertel ons wie ben je, waar luister je, wat ga je vandaag allemaal sjouwen, wat wil je horen? Laat het tot ons komen via de app van J&D. Je weet al, de app die op je telefoon staat, waarbij je overal ter wereld naar Radio J&D kunt luisteren. En in deze app zit een machtige communicatietool. Je kunt chatten met de studio, maak daar gebruik van. Of anders, als je de app van J&D niet op je telefoon hebt staan, de WhatsApp 085-760-9936. En zo meteen onze vrolijke vriend Peter Beense met Laat het los. Maar eerst gaan we luisteren naar Mike Peterson. De liefde die leeft. Nogmaals, goedemorgen.

0: kaartje vertellen. Pakken we eerst eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. Doe het als volgt. Hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat even door. Nou, de afgelopen minuten kreeg ik onder andere appjes vanuit Hilvarenbeek. JND staat ook aan in Oorschot, in Marekessel, Dongen, in Sint-Willebrord, Beugen, Woensel, Eindhoven, Wagenberg en last but not least in Berlicum staat hij ook aan. Nou, deze zaterdag is de eerste carnavalsklus zaterdag voor Robertje L. En teamen van de week in Kruikenstad Tilburg. Vandaag weer aan de slag in onze bouwhal. We moeten opschieten, want de carnaval valt vroeg dit jaar. Nou, veel succes met het bouwen al daar in de Kruikenstad. Dan Jan-Willem de Wijs uit Nistelrode. Die is onderweg met vrouw Lief naar Almere. In de verre Flevopolder. Ze gaan al daar een nieuwe auto ophalen. En dat allemaal onder muzikale begeleiding van Radio JND. Christian, die stuurde ons ook een appje. We zijn weer aanwezig en luisteren naar JND bij de spuiterij Cies. De specialisten in interieur spuitwerken. En dat zit gevestigd in het mooie Schijndel. Maar kreeg ook nog een appje van, even kijken, moet er even bij pakken. Die is afkomstig van, gefeliciteerd pakketje nog, staat hier. Mats en Pim van Berk Elektrotechniek. We zijn er ook hartstikke bij op deze zaterdagochtend. Nou, dank jullie wel in ieder geval. En dan het laatste appje wat we even meepakken. Jessie Baks, die is jarig vandaag. En die wordt gefeliciteerd door haar eigenste hengst. Met de naam Henry.
1: Word jij wakker door Bakker? Meld

0: Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak. Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
7: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
7: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
7: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
7: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
8: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

0: is Leban met Marianne.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 8:30. Ergens in Maaskantje brandde vanochtend al vroeg licht. Werd de strijkbout al aangezet. De strijkplank uitgeklapt. En daar stond René Schuurmans. Een bloesje te strijken, een wit bloesje. Allemaal op tijd, want hij moet vanmiddag komen opdraven bij Koeren van de Vorst. Tijdens het weekend van JND. Jawel, hij is hier vanmiddag weer. René Schuurmans, weekend van JND. Tussen 12 en 2, bij Koeren van de Vorst. Dat gezegd hebbende, iets na 8:30. En de vaste luisteraar van de Radio JND Ochtendshow, die weet wat er gaat gebeuren. De vraag der vragen zal gesteld gaan worden. De vraag die jou eventueel kan gaan leiden richting... niet 10, ook geen 15, zeker geen 20. Gewoon op de Burgondische manier 25 worstenbroodjes.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: Ook vandaag worden ze weer weggegeven. En ze zijn zoals altijd vers gebakken door onze Willy. In het prachtige Udenhout is een ambachtelijke bakkerijtje. Het zijn de lekkerste worstenbroodjes van heel Nederland. Volgens de kenners dan, hè.

0: vandaag richting Udouwt om de 25 worstenbroodjes op te gaan pikken bij Willy. Want alleen dat garandeert de versheid. Oké, genoeg gekletst. Tijd voor de vraag. En als je afgelopen week naar Radio JND geluisterd hebt, dan weet je vast en zeker het antwoord. Het gaat allemaal plaatsvinden op 13 november aanstaande. Vrijdag de 13e november. De grootste boerenovertrek van heel Brabant. Volle bak. We hebben afgelopen week ook kaarten weggegeven. Alleen de vraag is, waar wordt dat volle bak gehouden? Kom erop met de antwoorden. Deze kun je geven via de app van JND, via de chatfunctie. Of anders via de WhatsApp 085-760-9936. Dus op het spel 25 worstenbroodjes. De vraag is, waar wordt de volle bak gehouden op vrijdag 13 november? En ik zal je alvast een kleine hint geven. Wat laat je achter bij de kapper? Maar dan met een aatje extra.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.

Wolter Kroes. Ik heb de hele nacht liggen dromen. En voor Wolter Kroes kon je nog luisteren naar Ferry de Lid. Samen met Jack Paco in Monaco. Dit is de Radio J&D Ochtendshow. Het is hartstikke zaterdag. Het is de 3e oktober vandaag. En ook vandaag gaan de worstenbroodjes weer de deur uit bij onze Willy in Udenhout. Mocht je de worstenbroodvraag gemist hebben, zojuist, bij deze een kleine herhaling. Om je toch de kans te geven om het culinaire hoogstandje, het culinaire Brabantse hoogstandje te kunnen winnen. De vraag voor vandaag, de worstenbroodvraag, is: waar wordt Volle Bak gehouden? Afgelopen week hebben wij in de ochtendshow kaarten mogen weggeven. Een hele stapel. En het is een geweldig feestje wat op vrijdag 13 november aanstaande gehouden gaat worden. In een grote feesttent aan de Krijtweg. Dat Volle Bak. Maar in welke plaats is dat feestje plaatsvindt? De antwoorden kun je sturen richting de app van J&D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, zit een prachtige chatfunctie in. Of anders de WhatsApp 085-760-9936. En onder de goede antwoorden gaan wij strakjes over ruim een uur een winnaar trekken. En hij of zij zal gebeld gaan worden. En die mag vandaag richting Udenhout om de worstenbroodjes op te gaan pikken.

Jan Jansbit, hoofd leeg, hartvrij. En voor Jansbit kon je nog luisteren naar Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. En dat samen vormde bijna het slotstuk wat betreft het eerste uur van de ochtendshow. Op deze zaterdagochtend, de 3 oktober. En zo meteen aan de andere kant van 9 uur zijn we graag bij je terug. En in dat tweede uur gaan we onder andere bepalen waar dat vandaag de worstenbroodjes naartoe gaan. 25 stuks. Vers gebakken door onze Willy. Is een ambachtelijke bakkerijtje in het pittoreske Udenhout. Ook vandaag zijn ze weer te winnen. Naast dat we worstenbrood weggeven, gaan we ook de geschiedenisboeken openslaan. Ik heb de verjaardagskalender voor je. En ik kan jou vast verklappen, er staan vandaag een paar illustere namen op. We hebben fijne muziek om de zaterdag te vieren. En dat alles voorop natuurlijk weer gewoon de ochtendshow van Radio J&D. Wat let je om ook het tweede uur gewoon te beluisteren. Een van de laatste platen in dit uur, dat is De Bankzitter samen met Robert van Hemert. Bakker gaat aan de koffie. Tot zometeen.

kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl. Als u zegt...

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Dit is Radio JND. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 9 uur.
5: Goedemorgen. Het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Er komen steeds meer details naar buiten over wat er gebeurd is op de vlucht van Fly Dubai afgelopen woensdag. De co-piloot die de gezagvoerder aanviel, deed dat met een bijl. Hij probeerde een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het toestel over te nemen, zegt justitie van de Verenigde Arabische Emiraten. Er is wat mis met de werkcultuur bij het Rotterdamse vervoerbedrijf RET, meldt Rijnmond op basis van onderzoek. Medewerkers worden geconfronteerd met onder andere seksisme en racisme. Zo worden op kantoor vrouwonvriendelijke opmerkingen gemaakt. Directeur Linda Boot vindt dat echt niet meer kunnen en noemt het kwalijk. In Amsterdam-Zuid is een dode gevallen bij een schietpartij afgelopen nacht, meldt de lokale omroep. Op de melding kwamen ambulances en een traumahelikopter af, maar het slachtoffer kon niet meer worden gered. De politie is nog op zoek naar de dader. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een brug geraakt door Russische drones, zegt de burgemeester. De brug is een belangrijke verkeersader. Hij is nu dicht. Het wegdek is beschadigd, net als de bovenleidingen van de trolleybussen die er overheen rijden. Eerder deze week werd een andere belangrijke brug in Kiev geraakt. Het weer nog van Weer Online. Veel plaatsen schijnt de zon bij een graad of 20 vanmiddag. Vanavond meer bewolking en langs de noordwestkust een bui. Tot zover het nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
8: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndorp. Energy, met de E van impact.
4: JND. Dit is de JND Zaterdag.
3: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
4: Het weekend
3: van JND.
9: Een hele goede morgen.
4: JND. Willem Bakker.
9: Het weekend is aan. Dit is het tweede uur van de ochtendshow met zo meteen Sven Versteeg. Maar eerst zijn hier Numinia samen met John West.
10: Bij JND hoor je thuis.
9: En hun Habib.

0: Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.
1: Bij JND.

Het zou een prachtige worstenbroodvraag zijn op de zaterdagochtend. Wat is de overeenkomst tussen Sven Versteeg en Dua Lipa? Nou, ze hebben beide een plaat gemaakt over Houdini. Een goochelaar die al lang niet meer onder ons is. Maar het is wel een graag gezien onderwerp, ja, in muzikale hoogstandjes. Gezien wat je zojuist gehoord hebt. Deze week de succeskuif bij ons. En voor Sven Versteeg kon je luisteren naar Numidia samen met John West en Habibi. Welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow. Tot 10 uur deze ochtend zullen wij acte présence geven. En wat gaan we allemaal fixen voor je? Nou, straks dan pakken we het geschiedenisboek erbij. Dan gaan we samen zien, lezen en beleven wat de 3e oktober ons heeft gebracht door de jaren heen. Ja, de 3e oktober, dat is kalendertechnisch de dag van vandaag natuurlijk. We hebben de verjaardagskalender en daarop een paar illustere namen. En in het kader van de verjaardagskalender wordt er altijd een muzieknummer gedraaid. En we hebben vandaag wel keuze, hoor. We zouden bijvoorbeeld de Twist kunnen draaien. Iets van Fleetwood Mac. Of iets met het mooie gevoiste stemgeluid van Dirk Meeldijk. Allemaal te maken met de verjaardagskalender. Ik zou haast willen zeggen, want ik laat de keuze aan jou als luisteraar zijn. Ja, en we gaan 25 worstenbroodjes weggeven. Mocht je de worstenbroodvraag voor vandaag gemist hebben, hier is je nog een keer. Makkelijke vraag, denk ik, als je heel de week naar de ochtendshow geluisterd hebt. Want de vraag is, waar wordt volle bak gehouden? De grootste boeren op de overtrekken in Brabant. 13 november gaat dat gebeuren in de feesttent aan de Krijtweg. Maar in welke plaats? Ik geef je eventjes een cryptische hint. De plaats heeft alles te maken met hetgeen wat je achterlaat bij de kapper. Maar dan met een aatje extra. Kom erop met de antwoorden via de app van J&D. Of via de WhatsApp 085 760 9936.

0: Ja, terwijl buiten de nazomer met het scepter zwaait, kun je jezelf niet voorstellen dat we over amper 8 weken weer die andere plaat van Chris Rea uit het archief trekken.
1: We werpen een blik in de J&D inbox.
0: Driving home for Christmas. Maar je moest het vandaag in de ochtendshow doen met Josephine. Daarvoor Robert Pater als een meeuw in de wind. Hey, laten we eens even gaan kijken wat er binnen is gekomen via de app van J&D. En op de WhatsApp. Pak weer eens eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan J&D weten waar dat je luistert. Waar heb je ons aanstaan? Doe dat dan volgt. Hashtag J&D staat aan. Dan de plaatsnaam waar dat je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Kregen wij het afgelopen uur appjes onder andere vanuit het mooie Kaatsheuvel. Ook in Mil staat hij aan. In Bladel, Rosmalen. En op industrieterrein De Loven bij de distributiekanjers van Albert Heijn. In Tilburg, verder ook in Ravenstein, Veldhoven, in Zuilichem, in de plaatselijke chrysantenkas al daar. En in Dommelen staat hij ook keihard aan. Dan een berichtje van Jan van Hasterberg. Die schrijft, wij strijden weer mee op deze zaterdag. Goedemorgen Willem, J&D staat aan in Nijnsel. Nou, dank voor het bericht, Jan. De voetbalkantine van Blauw-Wit 33 staat J&D ook weer aan. De jeugd die gaat zo de eerste balletjes trappen. En voor de ouders staat de koffie klaar. En de radio aan in de kantine. Zo meldt Erik ons. Dan Bakkertje, goedemorgen. We zijn er weer bij op deze mooie zaterdag. En doen het altijd wit. We zijn niet zo van het zwarte. En wij zijn Albert, John en Pedro van ACM Industrial Service in Helmond. En de Belastingdienst moet eventjes de oortjes dicht houden. Want op een andere plaats wordt de zaterdag wel zwart gevierd. In de productie al van Scheffenkoezijde in Tilburg. En zet de rollator maar alvast klaar. Want Jeroen van der Werken die wordt vandaag 50 jaar.
1: De J&D Inbox.
0: Hij wordt gefeliciteerd door zijn collega's van Jorg van der Linden Bouw- en Timmerwerken in Veldhoven. En of dat wij de nieuwe van Damien van Os voor hem zouden kunnen draaien. En dat treft.
2: Hallo, ik ben Damien van Os en je hoort mijn nieuwe single Hard to Get bij Willem op Radio J&D.

0: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
3: Waar heb je die vandaan?
2: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
1: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
2: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
4: Met twilightentertainment.nl.
5: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Ga je op? En ook nog twee rechte handen?
1: Kom.

0: Amsterdam, de nieuwste hit van Gero.
1: Tweedehands auto.
0: Hallo, met wie?
2: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
0: Oké, komt-ie.
2: GTI, tweedehands.
0: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja,

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Container Nederland voert alles duurzaam voor je af. Tegen een scherp all-in tarief. Vandaag besteld, morgen op je stoep.
3: Containernederland.nl. Van den Akkerbomen, de leibomenspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leibomenspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leibomenspecialist.
4: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige gasvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Spreek ik die van jou?
1: We noemen geen namen, maar nog niet zo lang geleden sprak een collega van mij hier bij JND de legendarische woorden. Ik heb geen groene vingers, maar deze heester zou ik best wel eens willen snoeien. En die had het over Emma Heester. Door de hartebreker vandaag. Iets na 9:30 op deze zaterdagochtend, de 3 oktober. De JND Ochtendshow, het laatste half uur. En in dat laatste half uur gaan we bepalen waar de 25 worstenbroodjes naartoe gaan deze ochtend. De lekkerste worstenbroodjes van heel Nederland, 25 stuks. Dan beleef je een culinair weekend als je dit mag gaan ophalen bij onze Willy in Udenhout. Maar wie, oh wie, zal de gelukkige zijn? Dat ga je dus horen. Verder natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. En we pakken natuurlijk ook de verjaardagskalender erbij. En zoals je van ons gewend bent, op dit tijdstip eventjes wat tipjes van de sluier optillen voor wat betreft de jarigen van vandaag. Jarig

later ook bij topclubs in Europa. Wie oh wie zou dat zijn? Ook is hij van de twist jarig. Die bereikt vandaag een mooie leeftijd, 85 jaar. En de man die de sound gaf aan Fleetwood Mac, maar helaas op dit moment niet meer in die groep zit. Die man die is ook jarig. Zanger en gitarist is hij. Wie zou dat zijn? En de man die ooit meedeed aan Idols en de woorden sprak: Keep the soul alive. Hij was een neefje van Griet Titelaar. Wie zou dat zijn? Je hoort het zo bij ons al hier in de J&D Ochtendshow.

het meesterwerk van de George Baker Selection uit 1969. The Little Green Bag. En we draaien ook nog Django Wagner. Bachata Bailando. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. De bladzijde van vandaag. De bladzijde van vandaag die heet 3 oktober. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Nou, dan gaan we als eerste terug naar het jaar 1932. Irak werd toen een zelfstandig land. En in 1990, toen was het de dag van de Duitse eenheid. En dat wordt thans nog steeds gevierd bij onze oosterburen. De Duitse Democratische Republiek, de DDR, Oost-Duitsland, werd toen opgeheven en weer samengevoegd met de Bondsrepubliek Duitsland, West-Duitsland. Beide landen waren sinds 1949 van elkaar gescheiden. En in 1990 kwamen ze weer tezamen en vormden ze samen één Duitsland. Ook op de dag van vandaag in 2009... de Nederlandse Josje Huisman werd toen verkozen als de nieuwe blonde zangeres van K3... nadat Kathleen Aarts eerder dat jaar, in 2009 dus, de groep had verlaten. Dan de jarigen voor vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Chubby Checker tegen, de Amerikaanse zanger. Hij van de Twist. 85 jaar oud wordt hij vandaag. Lindsey Buckingham. De zanger en gitarist, de frontman van Fleetwood Mac. Maar helaas geen deel meer uitmaakt van Fleetwood Mac. Vanwege allerlei privébeslommeringen. Lindsey Buckingham, een geniaal artiest. 77 jaar wordt hij vandaag. Boris Titulaar. Een zanger. Ooit bekend door Idols. 46 wordt hij vandaag. En Ibrahimovic, de voetballer. Hij werd geboren in 1981. Hij viert vandaag zijn 45ste verjaardag. En dan is ook jarig vandaag Ahmed Akabi. Een Nederlandse acteur met Marokkaanse roots. Hij werd onder andere bekend door het Huis Anubis. En de Mokromafia. 43 jaar oud wordt Ahmed vandaag. En dan de laatste jarige op de verjaardagskalender van vandaag. Dat is Dirk Meeldijk, geboren in 1958. En deze Dirk Meeldijk die viert vandaag zijn 68ste verjaardag.

0: Deze Dirk Mildijk, die vandaag 68 jaar oud wordt, die is erbij bij het JND Winterfestival.
1: JND.
2: Wakker met een worstenbroodje.
0: En je hoorde hem met de vier zomers lang. En het is op de klok kijkend 10 minuten voor 10 geweest. We gaan overschakelen naar Koen. Goedemorgen, Koen.
3: Hey, goedemorgen, Willem.
0: Hey, Koen. Koen, waar kom jij vandaan?
3: Uit Oorschot.
0: Uit Oorschot. En wat brengt jou op deze zaterdagochtend zo vroeg op de been?
3: Wij zijn thuis aan het verbouwen.
0: Thuis aan het verbouwen. Grote verbouwing, kleine verbouwing?
3: Wel een flinke verbouwing.
0: Ja, ja. Wat gebeurt er allemaal, als ik vragen mag?
3: Wij gaan vandaag de vloer isoleren, zodat we volgende week kunnen storten.
0: Kijk, het grovere werk. Ben jij in bezit van de twee rechterhanden?
3: Vandaag wel. Ja, vandaag moet het even.
0: Hey Koen, wij hadden een worstenbroodvraag. En de worstenbroodvraag die luidde... waar wordt volle bak gehouden? En wat is het antwoord voor jou?
3: In Haren.
0: Ja, dat klopt exact, jongen. Ja, je had ook aangegeven, jij hoeft eigenlijk niet naar de kapper toe.
3: Nee, ik wist eigenlijk niet echt waar de kapper was, want ik heb geen haren meer.
0: Ja, je hebt geen haren meer, ja.
3: Nee, moeten we verloren.
0: Moeten we daarom een medelijden met jou hebben?
3: Nee. Heel plezier, een aantal afspraken bij de kapper.
0: Dat bedoel ik maar. Ja, jij houdt geld over, zeg maar.
3: Ja, inderdaad.
0: Hey, je mag zo meteen richting Udoud om daar worstenbrood op te gaan pikken.
3: Ja, perfect. Gaan we doen.
0: 25 stuks, ik hoop dat ze opkomen.
3: Ja, super.
0: Hartstikke
3: kan
0: goed,
3: man. Mensen hier op de bouw blij maken, dankjewel.
0: Ja. Hey, ga je nog leuke dingen doen het komend weekend?
3: Bouwen voornamelijk.
0: Alleen maar bouwen.
3: Dat leuk wordt. Ja.
0: Hey, ik wens jou heel veel succes en veel plezier bij het bouwen.
3: Goed zo, dankjewel.
0: Oké, Koen, fijn weekend. Hoi, hoi. Tot zover de ochtendshow. De worstenbroodjes zijn weer de deur uit. We gaan ruimte maken voor Erik Kerkhoff. Hij gaat het weekend van J&D zo meteen aan de andere kant van 10 uur vervolgen. Met zijn gezelligheid. En vanmiddag, houd even in de gaten, René Schuurmans. Hij komt op de koffie bij onze Koen. Koen van de Vorst. En de zaterdag die wordt nog verder gevuld met Bart Smits. En onze Peter. Peter komt ook nog langs. Tussen 4 en 6. En mocht je gisteren de J&30 gemist hebben... geen nood, hij wordt na 6 uur gewoon herhaald. Hey, morgenochtend dan slaan we ochtendshow technisch even een ochtendshowtje over. Een ochtendje over. Maar aanstaande maandag, als het weekend erop op zit, dan melden we ons weer. Dank voor het luisteren. We gaan eruit met Raymond Hermans. Nog een hele fijne zaterdag en top maandag.

0: Nieuwsradio.nl of kom langs in Hezen.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen. Het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Straaljagers van de NAVO zijn de lucht ingegaan na een melding van een drone uit Belarus boven Litouwen. Het vliegveld van Vilnius is uit voorzorg gesloten en inwoners van de stad hebben het advies gekregen om een schuilplaats te zoeken. Vorige maand haalde een NAVO-toestel een drone neer die waarschijnlijk ook uit Belarus kwam. De co-piloot van het Fly Dubai-toestel viel de gezagvoerder aan met een bijl. Die ligt standaard in de cockpit voor noodgevallen, zoals een crash. Afgelopen woensdag probeerde hij een terroristische aanval uit te voeren door de controle van het vliegtuig over te nemen. Dat zegt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Een schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht en daarbij is een dode gevallen. Er kwamen ambulances en een traumahelikopter op af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, maar de recherche zit er bovenop, zeggen ze. Er rijden steeds minder dieselauto's op de weg, melden meerdere media. Nieuwe worden er nog amper verkocht en ook naar tweedehands is maar weinig vraag. Het komt onder meer door de hoge dieselprijs. Een liter diesel is vaak ook nog eens duurder dan benzine. Vandaag is diesel wel een cent goedkoper geworden. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon en vanmiddag is het zacht met 20 graden. Vanavond meer wolken met in het westen misschien een bui. Tot zover het nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in het land door werkzaamheden. Nou, bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle aan de weg, wordt aan de weg gewerkt. Bij knooppunt Hoevelaken 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
5: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: naar de disjockey gaat. Het liedje heet Zwoele Zomernachten. Je hoorde Rutger van Barneveld. Hebben die gelijk weer gehad, hè?
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Ja, de derde van oktober. Het is vandaag 32 jaar geleden dat Bill Gates, de baas van Microsoft, de rijkste man van Amerika werd. Hij bezit op dat moment 9,35 miljard dollar. Hij geeft trouwens, en dat is wel weer heel mooi, ook aardig wat centjes weg. Dus wat dat betreft is het ja, wel een hele goed zak. Dat is ook wel weer mooi. Wat zou jij doen als je 9 miljard had? Nou, dan kun je ook wel wat missen, hè? Hey, vind je het leuk om een liedje aan te vragen? Kan via de WhatsApp 085-760-9936. We kijken er eigenlijk als het uit. Ik heb fijne muziek onderweg. We kijken even naar het weer. Misschien nog even naar de JN30. En ik heb bijvoorbeeld zometeen Jan van Est. Maar ook Justin de Wild met Cheerio. Gerard Joling. Het is een gloednieuwe single. Dus ik zeg, we hebben daar zin in. Eerst hoor je de man die we ook verwelkomen op het JND Winterfestival. Trouwens, net als Rutger, Vincent.

weekend is J&D. Vandaag hebben we een heerlijke droge nazomerdag met misschien nog wat mist. Die trekt er lekker snel op. Later veel zonneschijn. Het wordt maximaal 21 graden bij maar weinig wind. Ook morgen ziet er rustig uit met geregeld ruimte voor de zon. Maximaal rond een graad of 20. Na het weekend neemt de kans op een enkele bui geleidelijk toe. Voor die tijd is het dinsdag warmer bij maxima van ongeveer 22 graden. Blijft toch wel een beetje een rare situatie, dat mooie weer. Aan de ene kant wel lekker, aan de andere kant weet je toch ook dat het niet klopt. Hè? We zitten inmiddels al op 3 oktober op de kalender, zeg. Wat wil je nog? Zometeen kan ik je vertellen. Een man die een duet heeft opgenomen met Donny. Hij is toch wel een bekende Nederlandse zanger. Ja, en je telt natuurlijk niet mee als je geen hit hebt met Donny. Ik kom er zo meteen aan. Ik heb het over Justin de Wild en Cheerio. Na Cresip. Dit was een voorlopig einde, bleek achteraf. Sweet goodbyes.

over een partytent, zijn nieuwe single. Dus je bent gewaarschuwd, samen met Donnie heeft een nieuwe plaat uit. Je hoort hem komende week al hier op de radio, bij Radio J&D. Justin de Weld, goeiemorgen allemaal. Het is alweer bijna 10:30. Dit is de nieuwe Gerard Joling.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
3: Grindkeizer.nl.
2: Siergint en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Rebirth presenteert Volle Bak.
8: Volle Bak.
7: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Nee, niet Frans. Chris Bauer. Ja, je zou bijna vergeten van wie dat die de zoon is, toch?
1: J&D Winterfestival.
0: Vorig jaar was Chris er trouwens ook bij het J&D Winterfestival. En ja, we hebben inmiddels al wat namen vrijgekregen voor het J&D Winterfestival. Ik neem ze even met je door, want het zijn...

0: altijd een hit. Tinto de Verano is een grote in de J30. Jordi, Joey, Nicolai.
1: Het weekend van J&D.
2: Erik Kerkhoff.
0: Even wat nieuws voor de fans. Platenlabel Universal Music gaat Marco Borsato de komende week in de schijnwerpers zetten. Afgelopen week verscheen een filmpje op de socials van het bedrijf, waarin wordt aangekondigd dat de komende 9 weken een serie filmpjes wordt gedeeld op het Instagram-account van de platenmaatschappij. Het initiatief van de platenlabel voedt de geruchten dat Marco Borsato bezig gaat met een comeback. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenover staat. Volgens mij is dat gewoon een hartstikke goed idee. Marco Borsato weer terug. We draaien hem hier ook volop op Radio J&D. Het is jouw neer.

Het is een nieuwe single. En die gaat lekker. En weet je wat het mooie is? 24 oktober zijn ze gewoon hier in de studio van Radio JND. En je kunt je gewoon vragen stellen. Dat is mooi, hè? Dat is mooi.

0: Zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Zo, die jongens van boven nog even een box meer met Fekkel. Die kunnen bouwen, niet?
2: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoorde ik.
1: Ik zou het wel weten, als ik een vakman was.
3: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou?
4: App dan even of kijk online.
1: Werken bij vanboksmeer.nl.
0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance. Waar anders? Gran Café Restaurant 00. Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00. Aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance. Waar anders? Gran Café Restaurant 00.

0: uur.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. In Litouwen was een melding van een vijandige drone, maar alles lijkt weer veilig. Het vliegveld van Vilnius moest een tijdje dicht en er gingen straaljagers van de NAVO de lucht in. Mensen in de stad kregen ook een bericht om voorbereid te zijn een schuilplaats te zoeken. De drone zou uit Belarus komen. Een bizarre situatie vanochtend vroeg in Tilburg. Daar liep een man midden op straat en de politie vroeg hem op de stoep te gaan lopen. En daarna sprong hij opeens voor een andere auto en bedreigde de automobilist met een mes. Agenten grepen meteen in en pakten hem op. Daarbij was een stroomstootwapen nodig. De baas van de Turkse scheidsrechtersorganisatie is opgepakt. Hij zou de benoeming van scheidsrechters hebben gemanipuleerd. En hij wordt ook verdacht van betrokkenheid bij een ander schandaal. Eerder dit jaar werden bijna 150 scheidsrechters geschorst. Ze zouden illegaal op wedstrijden hebben gewed. Er zijn problemen met de nieuwste iPhone in Amerika. Sommige klanten kunnen niet bellen of appjes sturen. En dat komt volgens Apple door een bug in het toestel. Ze kunnen naar de winkel om een nieuwe te halen. De telefoon is pas 2 weken uit. Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het gaat. Het weer nog van Weer Online. Op veel plaatsen zonnig en vanmiddag zacht met een graad of 20. In het zuidoosten schijnt de zon volop. In het noordwesten is er wat meer bewolking. Tot zover het nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 80 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wel wat vertraging. De werkzaamheden op de A6 bijvoorbeeld. Emmeloord-Lelystad. Linkerrijstrook is dicht bij Zwifterband. Kwartiertje oponthoud. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tot aan Duiven redt het langzaam over 10 kilometer. Op de A27 Breda-Gorkum. Nasleep van een ongeluk. Bij Nieuwendijk is de weg weer vrij. Vertraging nog 10 minuten in de vorm van 4 kilometer file. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Kwartiertje vertraging. En er is waarschijnlijk een ongeluk gebeurd op de N57. De weg Middelburg-Brouwersdam. Want bij Burghaamsteden in beide richtingen vertraging. Richting de Brouwersdam een half uur tijdsverlies. Richting Middelburg is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Gaan ze bij de vleuten halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Holy moly!
9: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
10: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
9: En altijd met hoog rendementsglas.
11: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
9: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
12: JND. Dit is de JND Zaterdag.
13: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
12: Het weekend
13: van

0: is niet genoeg.
1: Onthoud die naam, Milan Kerstijn en één nacht is niet genoeg.
2: Het weekend van J&D.
1: 3 oktober op de kalender, Radio J&D hier. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een pole position gepakt. De coureur was oppermachtig in de kwalificatie in Maleisië. Het gat met de rest van het veld was 3/10. Lewis Hamilton die start morgen vanaf de tweede plek. En Kimi Antonelli op P3. En volgens mij is dat morgenochtend al om 8:50. Dus ik weet niet of je vanavond een wilde avond tegemoet gaat. Houd er dan een beetje rekening mee. Ja, dat is het inderdaad. Net 11 uur geweest. Neem ik je nog een uurtje lang mee. Vanmiddag trouwens bij Koen van der Vorst hebben we een gast in de studio. René Schuurmans komt langs met natuurlijk zijn nieuwe single Perfecto. Die is wel lekker, zeg.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D. Radio J&D.

verder dan onze neus lang is. De Poemers met Snelle. En op jou heb ik gewacht van een jaartje geleden. Zaterdagochtend, het is 3 oktober 2026. Vandaag een droge nazomerdag met eerst wat mist. Maar vooral ook veel zonneschijn. Het wordt maximaal 21 graden. Met maar weinig wind. Ook morgen ziet het rustig uit met geregeld ruimte voor de zon. Maximaal rond een graad of 20. Misschien toch nog wel even een mooi momentje, een lekker terrasje erbij te pakken. Want na het weekend neemt de kans op een enkele bui geleidelijk toe. En voor die tijd is het warmer, maximaal tot 22 graden. Dus

mij kan die best wel wat. Mart Hoogkamer en Eendere van mij. Hier op Radio J&D, waar het altijd gezellig is. Straks namelijk René Schuurmans in de studio. Aanstaande dinsdag Marloes. Frank van Etten. En dan hebben we de week daarop. Sven Versteeg in de studio. Romy Montero, die komt 17 oktober. Sabine komt langs en de drie J's op 24 oktober. Kijk, dat is gezelligheid van jouw Nederlandse dag. Met nu zanger Alex.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl. Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
1: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
7: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
6: Kijk op vanbouwkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
8: Pindijco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
4: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
9: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de JND Ochtendshow.
9: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker, alleen bij Radio JND.
10: Willem met de Ochtendshow. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Willem met de Ochtendshow.
9: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

Hij gaat wel lekker hoor, met deze Jury Plezier. Mijn hart is geen hotel in de zaterdagochtend van Radio J&D. Zometeen Koen, vanmiddag in Sparta nog. En dat belooft nog veel meer gezelligheid. Peter en natuurlijk ook nog door J&D non-stop op deze zender. En ik ben er graag maandag weer.

0: uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd in de Formule 1. Hij was de snelste in de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden. En daarmee was hij een fractie sneller dan Lewis Hamilton. Verstappens teamgenoot, Hadjar, had de derde tijd. De politie in Geleen heeft de afgelopen nacht bij een controle een minderjarige jongen opgepakt. Hij werd door agenten herkend van een vuurwerkincident vorige week zondag in Sittard. Een groep jongeren gooide toen in het centrum vuurwerk naar mensen. En daar heeft iemand blijvend letsel aan overgehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij vannacht in Amsterdam-Zuid. Hij is ongeveer 30, heeft een tatoeage op zijn rechterhand en droeg sneakers. Over het slachtoffer zijn geen details bekend. Op de plek van de schietpartij wordt al de hele ochtend onderzoek gedaan. Het had een feestelijke dag moeten worden voor de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg. Die zou vandaag opengaan voor de opening van het schaatsseizoen. Maar volgens de regionale omroep is het ijs gesmolten. En dat komt door een technisch probleem in de installatie. Het is niet duidelijk wanneer de ijsbaan alsnog open kan. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met 19 tot 21 graden en weinig wind. Morgen in het noorden wolken met wat regen, in de middag ook zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Dankjewel, dan de JND verkeersinformatie door de ANWB met vertraging op de A2 van van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en Empel, daar verlies je 3 minuten. Dan de A27 van Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen. Daar verlies je een kwartier, dat komt door een verbod voor vrachtverkeer en autobussen. Dan de A27, daar is de weg dicht. Dat komt door wegwerkzaamheden tussen industriegebied Avelingen en Werkendam op de A27 richting Breda. Dan een melding op de A58 van Breda richting Tilburg. Tussen Galder en Tilburg-Reesel verlies je 9 minuten. En de laatste, de N260 van Baarle-Nassau richting Tilburg. Tussen de afrit Riel en Gilze. Daar verlies je momenteel 4 minuten. Ik ben bij Radio JND. Zo, het weekend gaat gewoon lekker door. Zo meteen onder andere René Schuurmans, die dadelijk hier te gast is. Ook de George Baker Selection komt eraan. En Rutger van Barneveld, zomer zonder strand 2.0 hoor je zometeen.

0: blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18 grill
2: en bar. Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl. Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Tegel eruit, bonk

DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.

0: Tegel eruit, boompje erin.
1: Ja, zo gaat die goed.
2: En wat doen we met het tuin?

options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.

Schuurmans. Stop de tijd, draai erbij bij J&D. Hij is zometeen te gast hier bij ons in de studio. Hij komt praten over zijn nieuwe single Perfecto. Zometeen iets na 12:30 schuift hij gezellig aan voor de lekkerste koffie van de regio die wij hier in de studio hebben, dat mag ik toch al zeggen. Hey, welkom het weekend vier samen met je vrienden van Radio J&D. We zijn hier zo met zometeen aandacht voor 21 november ons J&D Winterfestival. Er is al een deel van de line-up bekendgemaakt, maar er komen nog meer namen aan. Binnenkort komt er weer een nieuwe lading. Belangrijkste is, heb jij je tickets al? En als je die nog niet hebt, ga ik je zo meteen vertellen hoe je eraan kunt komen. Ook Yves Berendsen komt eraan en de nieuwe single van

sowieso fijn, hè? Luisteren naar JND. Gewoon lekker de hele zaterdag. Gewoon als je, weet ik veel, weekend dingen aan het doen bent. Even de tuin, weet je wel. Of even de auto naar de wasstraat. Maakt niet uit. JND heb je aanstaan met de meest fijne muziek. Wat dacht je van iets van Jannes? Daar score ik altijd punten mee. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Er is zwevend nagelukt in het weekend van JND.

0: George Baker Selection, Morning Sky draaiden wij hier bij Radio JND. Hey, mocht je nu bij de radio zitten, zet hem even een stukje harder, want dit is wel belangrijke informatie, want het duurt niet heel lang meer, het lijkt nog ver weg, maar 49 dagen en 3 uur, dan is het zover. Dan is het mooiste feestje van het jaar weer terug.
1: 21 november, JND Winterfestival.
0: Ja, en dat gaat het gebeuren in Eventcentrum AquaBest. De eerste namen zijn bekendgemaakt. Zal ik even gewoon een rondje langs de velden maken. Corrie Konings is erbij, De Bevers, Django Wagner, Jan Biggel, Jeffrey Hezen, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, de mannen van Likkepap, Nelis Leeman, René Schuurmans is er ook bij, toch? René, ben je erbij?
2: Ja, zeker wel.
0: Ja, René is er ook gewoon bij. Rutger van Waardeveld, Standaard Quartet, Senna, Sineke, Vincent en Wolter Kroes. En dat zijn pas de eerste namen. En binnenkort maken we weer een lading nieuwe namen bekend. Het enige wat jij hoeft te doen is zorgen dat je erbij bent. En dat doe je door tickets te scoren via jndwinterfestival.nl. Binnenkort komen er extra namen dus erbij. Maar met deze namen weet je eigenlijk al zeker dat het gegarandeerd feest gaat worden. Dus mocht je nu bij de computer zijn of in de buurt van je telefoon, of in elk geval in de buurt van iets waar je kaarten via kunt bestellen, ga dan naar jndwinterfestival.nl en score ze!
3: JND Winterfestival.
0: Maar ja, je moet er snel bij zijn, want over maar liefst in totaal, ik zei het net al, 49 dagen en 3 uur, dan gaat het winterfeestje in AquaBest weer helemaal los. Zo ben je de nieuwe single van de mannen van Even Serieus, het vervolg op Baila de Gasolina. Na de laatste van Yves Berendsen, die heet Verlangen. Solen.

Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk. Goedemorgen.

0: Siteentertainment.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
0: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
2: Goedemiddag, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met B-E-A-U.
5: Als u

0: zaakspecialistbrabant.nl.
1: Sommige mensen hebben een zwak voor bier. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechte handen?
2: Kom over de brug en maak die stap.
1: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
2: Kijk op
1: debrug.eu.
0: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

0: waren wij en de ladder naar de hemel. Het is zaterdagmiddag en ik mag wel zeggen dat ik fantastisch Bourgondisch bezoek bij ons in de J&D Studio heb. Maak ik een groot applaus voor de one and only René Schuurman! René, welkom.
1: De enige echte.
0: De enige echte. Ja, kon niet missen gewoon. En je bent zelfs vandaag niet met lege handen gekomen, zoals je altijd bent.
1: Nee, ik dacht, ik zal eens een keer chocolade bollen meebrengen. Misschien gaat het dan wel beter bij jullie.
0: jij dacht, die gasten kunnen het wel hebben.
1: Ja. Nee, die Volendammers die namen vroeger al paling mee.
0: Ja.
1: Om een beetje goed wil te pleken. En die hebben we bij ons niet natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus ik dacht, dan breng ik gewoon bosse bollen mee. Maar heerlijk. Dan in de melkchocoladevorm.
0: Wauw.
1: Die kunnen wij wel hebben, denk ik.
0: Ja, die kunnen wij zeker hebben.
1: Jawel.
0: Fantastisch, man. Hey, hoe gaat het met je?
1: Buitengewoon goed. We hebben een hele mooie zomer achter de rug. Qua weer, maar ook qua optredens en al die dingen die we gedaan hebben. En alles positief. Alles perfecto.
0: Ja, nou ja, daar willen we het meteen over hebben. Want ja, perfecto 11 september volgens mij was het moment dat jouw nieuwe single uitkwam.
1: Ja.
0: En volgens mij heb je wel even weer een soort van werkwoord erin gebracht, wat mensen nu gewoon vaker gaan gebruiken.
1: Ja, ik hoop ook dat mensen filmpjes gaan maken. Als ze bijvoorbeeld thuis aan een biefstukje zitten, of weet ik het, of zitten op een terrasje. Dan is even een filmpje maken met het liedje Perfecto eronder. Dat zou ik wel leuk vinden.
0: Hoe is dit idee tot stand gekomen? Want ik heb begrepen dat jouw zoon er ook iets mee te maken heeft.
1: Ja, dat is eigenlijk een stopwoord bij ons in de familie. Mijn broer zegt het ook altijd, Perfecto. Houdoe, Perfecto, hè, houdoe. Ik dacht, hey, dat is wel een mooi om iets. Dat is nog nooit gedaan.
0: Ja.
1: Vandaar is het dit liedje ontstaan.
0: Die is blijven hangen. Die werd eigenlijk. Ja, het liedje was al jager, dus bij jullie eigenlijk bekend, tenminste.
1: Nee, alleen het woord Perfecto.
0: Het woord Perfecto, maar daar moest het liedje. Maar hoe is het liedje geschreven?
1: Het is hier zo Perfecto. Ai, ai, ai, ai. Genieten van het leven en we zijn er weer. Bye. Dat rijmt niet helemaal, maar klinkt wel lekker.
0: Ja, ik wou zeggen. Want
1: toen hadden wij in ieder geval de tekst al. En dan moet je nog een beetje die lijn verzinnen. En dan gaan we naar John Dinnen bij White Villa. En die kleedt hem helemaal fantastisch aan. En ik denk wel dat we een hele goeie hebben. Dus. Want tijdens de optredens doet je het al.
0: Ja?
1: Ja, ik stond van de week bij I Am Live. En ik heb mijn best gedaan. In best bij de vrienden van Brabant. En ja, de dag.

0: Hoe moet ik me dat voorstellen, dat het gewoon aan de keukentafel geschreven is? Of,
1: Met de pen.
0: Met de pen, ja.
1: Met de pen,
0: het is echt een soort familieprojectje geworden.
1: Ja. Ja, dat is wel leuk om een keer samen met mijn zoon. Alleen dan moet ik samen de Buma en alles moet ik met hem delen. Nou, dat is dan weer een minpuntje. Nee, dat is onzin, dat is klets. Maar nee, het is hartstikke leuk om een keer iemand erbij te betrekken met teksten en melodielijn.
0: Nou, eigenlijk gewoon een heel mooi familieproject geworden dus.
1: Ja, top.
0: Fantastisch, man. Hé, hey, we gaan hem draaien en ik stel voor dat jij hem even aankondigt.
1: Ja, dit is mijn nieuwe single van mijzelf, René Schuurmans. En hij heet Perfecto.

0: Perfecto!
1: Precies, zo gaat het dus thuis in Huizen Schuurmans.
0: Ja,
1: perfecto, heel de dag. Fantastisch, man. Ja. Wat een geweldig nummer. En ook een fantastisch leuke videoclip erbij.
2: Ja, geschoten op Roze Maandag. Jawel, op Roze Maandag.
1: Wauw.
2: En dat was wel best wel mooi. Ik had hem eerst een keer laten draaien. De Koen, die disjockey, ken je wel, hè?
1: Ja, zeker.
2: En toen heb ik tijdens mijn optreden heb ik hem nog een keer gedaan. Toen hadden mensen die hadden hem al een beetje in de gedachten, zeg maar.
1: Ja.
2: Toen konden ze dan een klein beetje meezingen. En toen hebben we hem nog een keer gedraaid. En toen zijn we die losse beeld aan mogen schieten. En ja, dan hadden wij in één avond hadden we een hele mooie clip van de bierhal, zeg maar. En ook achterin het straatje bij in Tilburg, achter die kerk, zeg maar.
1: Dat was de eerste keer dat jij dat liedje live deed daar.
2: Ja.
1: Is dat voor jou dan toch nog spannend?
2: Dat vind ik, dit liedje vond ik dan niet zo spannend, want ik weet gewoon dat je werkt.
1: Ja.
2: Tijdens het optreden werkt hij.
1: Je was overtuigd.
2: Zelfs met een gekke liedje. En we zingen hela, hela.
1: Ja,
2: dat is ook zo'n liedje. Het gaat nergens om, het is wel gezellig.
1: Het werkt, ja. Ja, maar dat, ik denk ook dat je wel, als het dan dat moment daar is, je doet hem voor het eerst live en het werkt ook echt, dan heb je wel zoiets van, dit is vet.
2: Je moet het natuurlijk altijd nog zien gebeuren. Als het dan niet gebeurt. Maar ik heb me laten zonder jaar, dat weet ik nog heel goed. Die bracht ik toen uit en ik stond de eerste keer het liedje te zingen. En stond iedereen met zijn rug naar me toe en die vond er niks aan.
1: Echt?
2: Ja, en nou zijn we 20 jaar verder bijna.
1: Is niet voor te stellen, toch?
2: Ja, dat is ongelooflijk.
1: Ja.
2: Want ik weet nog wel dat destijds mijn manager, ik had toen nog een manager. Ik heb meerdere managers versleten. Op dit moment heb ik geen manager meer. Nog wel een vrouw, die manage mij een beetje.
1: Ja, ja. Houd je in het geheel, ja.
2: Ja, die zei, ja, die laten zonder je hart is boevenlaag linksaf. Dat hoef je niet aan te doen, dat is helemaal niks. Dus op zijn Brabantse zegt gewoon een kutliedje.
1: Ja.
2: Nou, moet eens kijken hoe groot het geworden is.
1: Ik wou zeggen.
2: Fantastisch.
1: 2017, toch?
2: 2007.
1: Oh, 7, sorry. 7.
2: Hoe oud was je toen?
1: Ja, even.
2: Rekensommetje. Dit liep je volgens mij nog.
1: Toen kon ik nog niet lopen, denk ik.
2: In het weekend heb je nog wel een soort last van, hè?
1: Ja, dat klopt, ja. Maar vaak een andere reden dan.
2: Ja.
1: Hey, maar.

0: Maar bizar hoe lang dat liedje al meegaat met ons allemaal.
1: Ja, top. Ja, en hij zakt ook niet in, ook niet. Want je zou zeggen, het is op een gegeven moment is een keer klaar, zou je zeggen. Maar dadelijk, hij zakt natuurlijk wel een beetje in dadelijk, hè. Met de herfst wordt, als het herfst wordt en winter. Maar dan in het voorjaar begint die zon weer te schijnen en dan gaat hij weer. Ja, dat kunnen we zien in statistieken.
0: Ja.
1: Dat is ongelooflijk.
0: Dat is wel bizar, want die tijd, je hebt ook de tijd meegemaakt dat je er helemaal niets aan kon zien, zeg maar.
1: Nee. Nee, daar kon je niks zien.
0: Nee. En nu kun je echt inderdaad van dag tot dag bekijken wat een liedje doet. En dat lijkt me ook wel gewoon...
1: En wat je kon zien, dan hield de platen wel als verborgen natuurlijk.
0: Exact. Ja. Vorige week, René, stond je ook op I'm Live.
1: Ja.
0: Een stukje verderop hier. En volgens mij was dat één groot Brabants feestje.
1: Niet normaal. Niet normaal. Ik heb deze zomer echt heel veel grote festivals gehad. Ik heb Wis Outdoor gehad. Ik heb in dingen gestaan in de Rijnweek.
0: Brabantse vrienden.
1: I'm Live, ja. Maar dan vergeet ik nog een hele hoop. Maar het was een fantastische zomer qua optredens. Maar ook qua weer en alles. Alles zat mee, sterker nog. Het was zo warm dat op een gegeven moment het evenement in het stadion van PSV afgelast werd. Weet je nog?
0: Ja.
1: Ja, joh.
0: Maar als jij terugkijkt gewoon op de afgelopen periode, de zomer, dan ben je echt een trotse man.
1: Ik vind dit qua optredens vind ik deze zomer alleen maar de betere, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe ga jij zeg maar aan de slag? Want uiteindelijk heb jij nu weer een nieuwe single uitgebracht, Perfecto. Maar hoe is die radar voor jou door het jaar heen als het gaat om nieuwe muziek schrijven en maken? Hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, daar heb ik toevallig gisteren nog over gehad met mijn zoon. Senna, die is eigenlijk een beetje mijn TikTok, Insta en Facebook manager. Maar hij is ook wel muzikaal, want hij hoort het wel als iets goeds.
0: Ja?
1: Hij haalt de hits die voorbij hoort komen, gewoon bij jullie Radio 1D. Dit is er één. En dat is er geen. En dit is ook een hit. En deze weet. En dat is ook een hit. Dan heeft het altijd goed. Dus dat is al een voordeel. En ja, we zijn dan een beetje aan het uitstippelen. Want daar wil hij zijn eigen ook graag mee bemoeien. En hij denkt dat ik nog maar 5 jaar bezig ben of zo. Maar ik doe het al bijna 30.
0: Ik kan je zeggen, ja. Je zit
1: maar hij loopt als een jaar of 3, 4 mee. Omdat hij nog zo'n jong is.
0: Ja.
1: Dus ja, hij is ook wel mijn drijfveer, moet ik zeggen.
0: Ik vind het wel mooi dat jullie de combi hebben gevonden samen gewoon. Ik bedoel, jullie gaan samen volgens mij graag een pad. Hij gaat mee met de camera. Hij legt vast hoe papa op het podium staat te springen en iedereen daar helemaal los laat gaan.
1: Ja. En de andere gaat ook vaak mee, maar Senna moet zich er meer mee.
0: Ja.
1: Papi, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus doen, je moet zo doen. Ja, maar papa, nee, dat gaan we doen. Dus volgend jaar gaan we toch wel binnenkort in gesprek met mensen om toch een keer weer een concert te doen. En ook een keer een live dingetje op te nemen. Zonder publiek. De aanloop naar het grote dingetje waar ik dan toch, volgens mijn zoon, moet gaan doen.
0: Ja, geweldig man.
1: Ja.
0: Een vraag die je waarschijnlijk al veel in je leven gehad hebt, René. Maar staat er nog iets op jouw lijstje van, hey, dit wil ik op muzikaal gebied als artiest ooit nog toch een keer gedaan hebben?
1: Een concert.
0: Een concert.
1: In de toekomst.
0: Ja.
1: Ja, misschien 30 jaar bestaan, René Schuurmans. Het laatste concert wat ik gedaan heb, dat was in de kersthouden in Heesbeek Dinter. Maar zoek alweer de tijd die vliegt, jongen. Ja, ik had een ander liedje over, Stop de Tijd. Ja. Daarop gemaakt.
0: Ja. Gaan we daar nog even draaien.
1: Ja. Dus we gaan gewoon kijken wat er gebeurt, joh. Je moet er maken dat je gezond bent.
0: Dat is waar. Dat is het belangrijkste. Dan ben je het rijkste.
1: Ja.
0: Maar als we een concert even... Alles kan, alles is mogelijk. Welke artiesten nodig je dan nog uit erbij? Of heb je zoiets van, dit moet op het concert erbij zijn? Of ga je hier met een band doen? Of wat?
1: Een concert moet je in een eigen concert. Dan ga ik natuurlijk met een band doen.
0: Ik wou zeggen
1: dat de Mike Fisher band gaat worden, denk ik. Dan moet ik je binnenkort eens een keer bellen. Die ken ik goed. En die artiesten die erbij gaan zitten, ja, dan gaan we kijken.
0: Maar je hebt niet zo eentje op je tong liggen waarvan je zegt van, nou, als ik... Alles mogelijk.
1: Ja, ik ben toch wel fan van Tino Martin.
0: Ja?
1: Ik ben wel fan van. Ja. Als je nuchter is, kan hij verrekkers goed zingen. Op zijn raam als hij zingt.
0: Ik vind het wel leuk. Ik was even op jouw Instagram aan het kijken. Want jij bent dus ontzettend op socials actief. En toen zag ik jou zelfs een optreden verzorgen vanaf een heftruck.
1: Ja, om het even een geleden. Ja.
0: Ik zat daar, dat was een jaar geleden volgens mij. Maar ik zat daar even naar te kijken. En dat was toch wel. Jij ging echt ijverig op dat ding te keren. Het leek bijna of jij zo'n heftruck certificaat zelfs had.
1: Nee, dat heb ik niet, maar ik heb wel een tractor.
0: Ja.
1: Ik ben een Brabants boerken, hè?
0: Ja, ik wou zeggen, jij ging echt gewoon alsof jij het iedere dag deed op zo'n ding. Ja. En nog zingen tegelijk ook.
1: Ja, en dat klonk nog ook, hè? Want het is net.
0: Ook dat?
1: Dat zeg ik ook heel vaak, mensen. Het is net er een plaatje aan staan. Ja, geluk heb ik dan. Ik denk dat ik dan start te playbacken ook nog.
0: Geweldig.
1: Maar dat is een positief ding, toch?
0: Ja, maar ik vind het geweldig dat je dat gewoon deelt. Dat is fantastisch leuk. Hey, we gaan even het jaar 2024. Volgens mij een liedje wat jij regelmatig live ook zingt nog steeds. Kom op en zing met me mee.
1: Ja. Dat is een cover, hè?
0: Ja, maar is wel een liedje wat volgens mij veel in jouw koffertje meegaat naar de optredens.
1: Ja, er zijn toch wel tijdens het optreden krenten uit de pap, hoor. Jawel.
0: Dus die komt regelmatig
1: erbij. Ja, leuk.
0: We gaan hem draaien hier op J&D. René Schuurmans, kom op en zing met me mee.

0: J&A Winterfestival.
1: J&A Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Damien van Os.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl. Ja, en...

0: Waren wij bij J&D. Een lekker liedje om mee te zingen op de zaterdagmiddag, toch?
1: Ja, top. Maar die meiden willen wel een diamant ringen, hoor.
0: Ja.
1: Volgens mij wel.
0: Ja, precies, ja.
1: De meeste wel.
0: Je zag er kijken in de clip, hè? Het was heel duidelijk. Hé, René, daarvoor draaiden wij Kom op en zing met me mee. We hadden het er net even buiten de uitzending over hoeveel liedjes jij wel niet in jouw carrière al gemaakt hebt.
1: Ik denk, ik ben het tel kwijt, ik denk 100.
0: 100 gewoon?
1: Ja, ik denk 100, ja.
0: En als jij, ben jij zo getraind dat als jij nu zegt van nou, je moet die zingen, dat jij zonder tekst alle liedjes gewoon kunt zingen?
1: Nee. Want vorige week had ik nog een aanvraag van een liedje waar ik de tekst van niet meer van kende.
0: Gebeurt dat nog? Dat jij bij optredens verzoeken krijgt?
1: Jawel.
0: Van liedjes?
1: Ja, maar dat is een beetje een André Haan-syndroom. Die kende zijn eigen liedjes ook niet. Die liep altijd ook hier mee. Maar er zijn liedjes die ik al bijvoorbeeld 15 jaar niet meer gezongen heb.
0: Ja.
1: Die moet ik dan wel even weer erbij pakken, hoor.
0: Ja. Ben je ook ooit op een bruiloft en zo? Komt dat voor?
1: Ja, heel vaak.
0: Ja?
1: Ja, bijna elke week.
0: Wauw.
1: Er zijn toch weer een heel hoop mensen die trouwen.
0: Ja, dat is zo. Maar ik wil maar zeggen, krijg je nou nog bijzondere verzoeken ook van bepaalde liedjes van jou, waar mensen zeggen van daar hebben we een verhaal bij, of er zit een emotie in wat we fantastisch mooi vinden?
1: Ja, bijvoorbeeld het liedje Tot het Einde. Iedereen kent mij van mijn feestmuziek, maar ik kan ook best wel romantische liedjes schrijven.
0: Want dat heb ik gehoord, ja.
1: Romantische momentjes, die heb ik wel eens, ja.
0: Ik heb ook gehoord dat jij ook wel een soort van lopende jukebox bent. Jij kan volgens mij heel veel zingen en jij kan ook echt wel liedjes met veel emotie brengen.
1: Ja, ik heb, en dan ben ik van plan om ook weer gaan te doen. Ik heb toen in de coronatijd hebben wij liedjes opgenomen. René Schuurmans in crisistijd. Die kan niemand vinden.
0: Maar jij hebt ze.
1: Ja, die kan niemand vinden op YouTube. Want wie toest er nou in? René Schuurmans in crisistijd. Maar dat was toen.
0: Ja.
1: En ik heb er dingetjes opgenomen van Bon Jovi. Van Engelbert Humperdinck. Tom Jones. Hoe heet je nou? Van het Songfestival. Ik ben zijn naam kwijt.
0: Van,
1: Hoe heet je nou? Maar dat maakt niet uit.
0: We komen erop zo meteen.
1: Een hele hoop liedjes opgenomen. Zo ben ik eigenlijk ook begonnen als zanger. Liedjes zingen van een ander. En toen kwam ik op het idee van, ik zag Nederlandstalig populair worden. Ik dacht, ga Nederlandstalig verder. En zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ben je ook een beetje, jij bent ook een beetje voor mij creator geweest van het feestmuziek in het Hollands, denk ik wel een beetje. Later Zonder Je Hart was echt meteen feest ook wel.
1: Ja, ik denk wel. Ik durf te zeggen dat wij toch wel destijds, want toen was Nederlandstalig helemaal niet in. Toen had je Koos Alberts, André Hazes. Je had er wel een handjevol artiesten. Een stuk of 10, 15 ongeveer. Nico Haak, ik noem maar op.
0: Ja, dat waren
1: ze. Dat was het dan.
0: Ja.
1: En heel veel mensen zeiden, ga je nou toen in de Nederlandstalig? Het is helemaal niet populair. Het gaat wat komen. En ja, dat ging al best wel snel goed. Hè? Want ik had al meteen, ik bracht de hele hoop uit en als ik haar zie, en het ging al meteen sky high. En nou gaat het nou helemaal sky high op dit moment. Maar is dit nog leuk? Want er zijn natuurlijk wel, je wordt doodgegooid met liedjes op het moment.
0: Er is heel veel.
1: Bij Radio J&D. Hoeveel komt er elke week binnen?
0: Ja, toch tot 82 durf ik al te zeggen.
1: 82 liedjes per week.
0: Ja.
1: En zie je daar maar eens bovenuit te gaan. Dus.
0: Precies.
1: Dat is lastig.
0: Maar
1: dat komt wel. Als je een goede hebt, dan komt hij.
0: Had jij zo lang geleden in jouw carrière gedacht dat het nog steeds zo lang zo zou blijven en nog verder naar boven is gegaan?
1: Nee, ik ben altijd best wel zuinig geweest. Ik dacht, stel dat die zangcarrière weer snel voorbij is. Hè, om welke reden dan ook. Stem kwijtraken of weet ik het wel. Ben ik altijd wel zuinig geweest, want je weet het nooit.
0: Nee.
1: En je bent er ook nooit, ook niet. Je kunt morgen zo omvallen.
0: Precies, hè? Nee, zeker. Ja. Ja.
1: Als je iets ja.
0: Je bent wel heel realistisch, vind ik altijd. Ja. Hey, geweldig. Zullen we even een liedje uit die tijd draaien? Uit 2009. Welke gaan we dan draaien als ik 2009 zeg? Weet je dat zo?
1: Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen, denk ik.
0: Nee, we gaan niet naar de reclame. We gaan even Hele Ho draaien. Nee, Hele Ho. Ik had eigenlijk Hele Ho gepland. Vind je dat oké?
1: Mooie meisjes was ook 2009, toch? Nee, weet niet.
0: Het zou zomaar eens kunnen dat jij gelijk hebt. Mooie meisjes blijven nooit zo lang. Dat is 2015.
1: Oh, doe die toch?
0: Je hebt liever mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. Gaan we die even draaien.
1: Yo!

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Robert-Jan Knook. Opnieuw een dode door noodweer in Spanje. Het gaat om een vrouw van 102. Ze werd gevonden in haar woning. Het water was daar tot ruim een meter gestegen. Aan de oostkust van Spanje valt al dagen veel regen. En er zijn overstromingen.
3: Ben jij die leuke?
2: Eerder kwam
3: al
2: een man om het leven. Dat zijn auto door de sterke stroming werd meegenomen.
3: Kom dan ons team versterken bij massagesalon You & Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl. Of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
4: Ja, en we hadden Robert-Jan, maar Robert-Jan die is even... Ik weet niet wat er met Robert-Jan is gebeurd. Robert-Jan die is met zijn microfoon weggevallen, denk ik. René vroeg net nog, waar zit hier Robert-Jan eigenlijk? Hè?
5: Geen nieuws is goed.
4: Geen nieuws is goed nieuws. Nee, ja, Robert, nou, ik heb net een fout gemaakt, René. Dat is echt, het gebeurt
5: de beste. Ah, dat kan.
4: Het gebeurt de beste. Maar het ding is, om het dan weer op te lossen, dat is een beetje een ding altijd. Hè?
5: Die computers allemaal. Hè?
4: Ja, want jij had het net ook over een mengtafel thuis. Als je er niet helemaal uitkomt, dan bel je altijd technische dienst, toch?
5: Ja. Mijn kinderen hebben er allemaal aan zitten schroeven.
4: Ja, dan gaat er gewoon de Spotify aan en dan willen ze even gewoon een herrie maken daar.
5: En dan wil ik weer een keer een liedje instuderen en dan klinkt het voor je mee. En dan moet ik mijn geluidsman bellen. Ze hebben overal weer aan zitten draaien. En dat is hier nou ook weer het geval. Jan Knokkenaam natuurlijk.
4: Ik ga nu op de startknop drukken, kijken of er dan een reclame uitkomt.
6: Okay. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden. Slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
7: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
8: Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
9: Maatwerk Sanitair.
8: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
10: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
11: Maar weer.
10: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: Frans Bauer, intussen hier in de studio zijn wij lekkere chocoladebol aan het eten, René.
1: Die hebben we al geopereerd, bijna.
0: Nou, die is, er wordt wel aan gewerkt in elk geval.
1: Smaakt goed, hè?
0: Hij smaakt goed.
1: Hij komt van het Maaskantje vandaan.
0: Ja? Van, moeten we de bakker nog noemen? Of heet het
1: nee, dat ga ik niet doen, want okay. Ik heb ze toch afgerekend, hoor.
0: Nou, misschien maak ik dan terug over. Ja. Hey, ik heb nog een paar goede dilemma's voor jou, René.
1: Dilemma's?
0: Ja, ben je er klaar voor? Want ik heb gezegd dat ik jou vandaag goed onder handen zou nemen. Dat ik een paar vragen zou stellen.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Je witte blouse vergeten of te laat komen voor je optredens? Dat is een hele lastige voor jou, denk ik.
1: Dan moet ik tussen kiezen.
0: Ja.
1: Dan te laat komen op de optreden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat is een dilemma, toch?
0: Dit is misschien een... ik weet niet wat jij hier gaat antwoorden. Ik zou... Nou, nee, geen idee. Optreden voor 20.000 man of een bomvolle Brabantse kroeg?
1: Dat is allebei even leuk. Nou, dan noemen we 20.000 man toch wel.
0: Ja?
1: Ja, ik maak liever 20.000 man blij dan...
0: 500.
1: Ja. Toch?
0: Carnaval vieren of optreden tijdens carnaval?
1: Ik denk dat ik het dit jaar eens wat vaker ga vieren.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat heb jij jaren niet gedaan, dan lijkt
1: me. Nee, dat klopt. We gaan in ieder geval al... Dat doen we al jaren. Gaan we op dinsdag gaan we naar Den Bosch toe. En ik denk dat ik zwaar is ook wat ga. Ja, want ik heb door het jaar genomen heb ik voldoende optredens. Dus ja.
0: Okay.
1: Carnaval is wel leuk, toch?
0: Ja, ben jij een beetje carnaval vieren wel van vanuit uit?
1: Dan kan ik me vermommen, hè.
0: Hey, dat is
1: ja, fijn. Ik was op een gegeven moment raak ik me naar je verkleed als Jack Sparrow.
0: Ik heb daar wel meteen een beeld bij.
1: Ik heb een snorretje getekend en ja, ze herkennen me nog. Dus,
0: ja, daar kom je niet onderuit.
1: Nee, dan moet ik eigenlijk een masker opzetten.
0: Ja. Hey, een avond alleen maar je grootste hit zingen of alleen maar verzoeknummers uit het publiek?
1: Oh, dat is, de laatste is ook wel leuk. Doe het laatste maar.
0: En dat kun jij ook gewoon, dat weet ik.
1: Ja, ja, dat kan ik.
0: Ja,
1: dat kan ik wel.
0: Ja, geweldig man. Ja, en dat is de laatste, om te kijken of jouw roots hier in Brabant goed blijven. Een jaar lang niet optreden in Brabant of een jaar lang niet op vakantie?
1: Ik ga liever gewoon een jaar optreden in Brabant.
0: Ja?
1: Dan vind ik, ja, een jaar niet op vakantie vind ik niet erg.
0: Ga jij veel op vakantie? Volgens mij niet, toch?
1: Nee, niet vaak.
0: Nee?
1: Nee, niet vaak, nee. Nee, ik heb het, in Geemonden heb ik een heel mooi landje met een caravannetje toestanden. En dan kan ik zwemmen en dan kan ik van alles doen. En dat is mooi weer, dus ja... Door de week ben ik heel vaak vrij, dus als de zon schijnt. We hebben een prachtige zomer gehad en dan ga ik daar naartoe. Ik ben een beetje met mijn vlotje in en er zitten vissen. En dan kom ik de dag wel door, dus ik hoef niet per se op vakantie.
0: Volgens mij voelt thuiskomen toch wel voor jou gewoon ook als een vakantie, in ieder geval vrijheid.
1: Ja, ik ben altijd, we gaan wel zo in de Curaçao. Daar zijn we toch al vaak geweest hoor, in de loop der jaren. Maar dan ben ik toch wel weer blij dat ik thuis ben. In het Brabant, ja, jawel.
0: Dat voelt toch thuiskomen. Lekker liedje
1: gemaakt trouwens, hè?
0: Ja. Over heel veel dingen heb jij
1: gemaakt. Ik praat er naartoe, hè?
0: Ja. Je bent scherp. Ik heb hem al meteen erbij gepakt, hè?
1: Want, en ik heb nog nooit geen mediatraining gehad, maar dat kun je wel horen, toch?
0: Nou, ik vind jij... Nee, ik wil het hartstikke goed doet. Nou goed, dan kondig jij hem aan bij ons in Brabant.
1: Ja.
0: Komt uit 2014 zelfs.
1: Ja. Ja, dit is hij. Het liedje bij ons in Brabant van René Schuurmans. De enige echte.
0: Op welke zender?
1: Radio J&D.

0: ons in Brabant. Volgens mij wel een klein beetje uitgeroepen ook wel tot lijflied van Brabant naast Guus Meeuwis.
1: Zeker wel.
0: Volgens mij staat dit gewoon, ja, bedoel, Brabant voor Guus Meeuwis is heel mooi, maar volgens mij is dit liedje zeg maar wel het eerste wat daarna komt.
1: Ja, hij groeit nog steeds aan, want ja. Ik doe me sowieso elk jaar, dat is een traditie geworden, bij Drie Uur Vooraf, zeg maar.
0: Ja.
1: Bij de commerciële, nee, bij de concurrent, Omroep Brabant.
0: Ja, nou, publieke omroep.
1: Ja, publieke omroep, ja. Nee, dat liedje dat groeit nog steeds en ik denk, net wat we zeggen, nummer 2, denk ik, ja.
0: Ja. Ja, maar ik vind het wel mooi, als je echt een Brabander bent, dan moet je dit nummer kennen.
1: Ja,
0: dit is wel gewoon opvoeding, dit.
1: Dat hoort erbij, bij onze tradities en onze gewoonten en onze cultuur. Die onder druk staat.
0: Ja, ja, dit hoort gewoon in het raadje van een worstenbroodje en achter hem binnen. En ja, dit is gewoon, dit hoort erbij.
1: Ja, ik weet nog wel, destijds vroeg Omroep Brabant, kun je een liedje maken over Brabant? Maar natuurlijk Ivan Guus al en Brabantse nachten zijn lang en dan weet ik het allemaal. Maar ja, ik ben er toch weer opgekomen.
0: Ja.
1: Ik had hem eerst helemaal wals. Ja, dat is geen schuurmans.
0: Nee.
1: Nou, toen
0: en nu is het een schuurmansplaat.
1: Verzon ik het uptempo gedeelte. En ik weet nog wel, John Deernis is koemlaude drummer. Maar ik ging hem voordoen hoe dat je moest drummen.
0: geweldig.
1: Dat zou ik nooit meer vergeten.
0: Hé, hey, we hebben nog meer mooi nieuws. Want 21 november geven wij een feestje bij Radio JND.
1: Ja.
0: En ik ga het er even bij bakken.
2: 21 november, JND Winterfestival.
0: En jij, René, bent een van de artiesten die daar op het podium gaat verschijnen.
1: Ja, je wil jullie hebben, dus dan doe ik het maar.
0: We willen jou sowieso hebben daar, ja, 100%. Zonder jou geen feest, René.
1: Top.
0: Heel simpel. En ik hoop wel dat jij daar ook jouw nieuwe single gaat doen eigenlijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Fantastisch. Perfecto op het podium van Aquabest. 5000 man in het Indoor Event Center. En dat wordt één grote magnifiek feest. Tickets kun je scoren via jndwinterfestival.nl. En René Schuurmans is er dus ook bij. Dus voor alle fans van René, grijp je kans. jndwinterfestival.nl.
1: Ja, erbij zijn. Dan komt Tante Mien ook.
0: Tante Mien?
1: Dat is de enige fan.
0: Tante Mien. Heb jij vaste fans van mensen die jij weet, als jij op de kop komt, dat die gewoon vooraan staan?
1: Ja, die heb je wel een enkele, ja.
0: Ja? Ja. Oké. En ga je ze ook altijd een handje geven, of hoe doe je dat?
1: Niet altijd, want we hebben niet altijd tijd voor. Maar er zijn wel altijd mensen, er zijn heel veel mensen. Ja, mijn allerbeste fan, mijn allergrootste fan, die is vorig jaar overleden.
0: Oh jeetje.
1: Dat was Sjaantje, die al die foto's maakte. Die was op een gegeven moment, een jaar of 6, 7, 8 geleden, al bij 1000ste optreden. Maar ja, zo'n fan, die kan ik nooit meer vinden.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Doe toch een beetje. Dat is toch al bijzonder.
1: Ja.
0: Nog een spreekwoordelijke woord of een zin die in de Huizen Schuurmans voorbij komt. Is dat Das Lekkerman of niet?
1: Ook. Chocoladebol. Die was.
0: Chocoladebol, ja.
1: Die was perfecto.
0: Die was perfect, ja. Maar ik denk, ik pak deze nog even erbij. Das Lekkerman, 2023.
1: Ja.
0: Ja, bij jou kun je gewoon een reis door de tijd maken met alle liedjes die jij gemaakt hebt.
1: Ja, dat kun je
0: mooi,
1: bijna alweer terug.
0: We zullen zo de tijdmachine nog eens een keer opengooien. Kijken waar we dan terechtkomen.
1: Top, man.
0: René Schuurmans, nu bij jou een Nederlandse dag. Dit is Das Lekkerman.
3: Mooie

0: Bladenbol die René Schuurmans meegenomen heeft richting de studio van Radio JND. Het is een heel apparaat hoor, die chocoladebol.
1: Nou ja, dat is best wel een operatie, ja.
0: Jongen.
1: Een beetje zwaar op de maag ook, maar wij kunnen het hebben, hè?
0: Ja, maar
1: dat betreft. Kan ik een beetje optreden, dus dan spring ik het wel weer af.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, jij hebt jouw bloesjes, jij hebt er denk ik zoveel. Je moet niet in één keer een maand aankomen, jij, want dan moet je ze allemaal weggooien.
1: Ja, nee, is. Ja, heeft mijn vrouw heel vaak last van. Nee, dat is kletsen. Die blijft goed opgewicht ook.
0: Ja. Wat doe jij nog iets speciaals aan sport of zo?
1: Nou, dat doe ik sinds 14 dagen.
0: Wauw.
1: Sinds 14 dagen sport ik een beetje. Want ik zag mijn eigen een beetje. Ik zag die filmpjes voorbij komen die wij allemaal maken. Ik dacht, ja, nou moet ik toch wel iets gaan doen.
0: Maar jij hebt toch wel een goede conditie, jij?
1: Conditie is helemaal top. Ik heb pas nog een APK gedaan. En mijn hartslag was goed. En mijn bloeddruk was goed. In mijn hersenpan was het niet helemaal goed. Bovenin. Dat hadden ze ook gemeten. Er zat niemand thuis. Nee. Zonder gekheid. Ik ben goed zat in vorm. Jawel.
0: Ja, ik wou zeggen, dat ben je zeker. En ik, laatste keer belden we elkaar ergens voor. En toen zei jouw vrouw, hij is even fietsen volgens mij.
1: Ja, maar wel elektrisch dan. Hè?
0: Ja, had je daar niet bij moeten vertellen.
1: Ja. Nee, mijn beenspieren die waren een beetje met die APK. Mijn beenspieren bleven een beetje achter. Dus ik moet mijn elektrische fiets op een ander standje zetten.
0: Ja?
1: Beetje zwaarder fietsen. Dan precies. Komt het helemaal goed.
0: Heerlijk man, fantastisch. Hey, vanavond ga je weer een hele reis vervolgen. Ja. Waar ga jij op af?
1: We gaan twee dingetjes doen. Ermelo en nog eentje in Hees.
0: Nou, dat is en Hees is natuurlijk na Ermelo waarschijnlijk dan het optreden.
1: Ja, die is er terugweg. Nee, ja.
0: Oh ja.
1: Gelukkig wel. Ja, ze kunnen het ook wel eens ooit mooie panels maken, hoor.
0: Ja, dat zijn ze goed in, hè?
1: Dat je 650 kilometer op een dag fietst.
0: Hoeveel kilometer rij je wel niet op een jaar, joh? Dat is echt bizar veel, niet?
1: Daar hou ik niet bij. Ik weet wel dat gisteren de diesel 2,50 was.
0: Godverdorie, zeg.
1: En ik weet nog dat die niks kostte bijna.
0: Hé, hey. Daar waren nog eens tijden.
1: Ja, toen de knaken nog van hout waren.
0: De knaken van hout.
1: Nooit gehoord zeker, nee.
0: Nee, dat zijn de uitspraken volgens
1: mij. Je weet wel een knaak is?
0: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
1: 2,5 gulden.
0: Precies. Dat is heel weinig geld tegenwoordig.
1: Daar kun je niks meer mee.
0: Nee, kun je niks meer mee.
1: Wij kochten vroeger een ijsje voor een dubbeltje. 10 cent.
0: Dat is bizar, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat gaat niet meer op, die vlieren. Hey, perfecto, gaan wij helemaal massaal grijs draaien, René.
1: Ja, helemaal fijn.
0: En ik kijk ernaar uit om hem live op het Winterfestival te horen. Ja,
1: ik had daarom ook die chocoladebollen meegenomen, hè.
0: Ik denk een goed steuntje in de rug. Dank je.
1: Ja, ik ga luisteren van de week, hè?
0: Ja, precies. Jij, maar je houdt mij in de gaten.
1: Ja, ik houd het in de gaten, jongens.
0: We gaan hem helemaal graag draaien.
1: Hey, het was gezellig.
0: Ja, dankjewel dat jij hier was. En laten we afspreken als er weer nieuwe muziek is. Of komt misschien wel een fantastisch René Schuurmans concert.
1: Ja.
0: Dan gaan we hier zeker over koffie drinken.
1: Dan laat ik het weten.
0: Fantastisch.
1: Fijn weekend.
0: Zullen we dan nog één keer perfect op draaien?
1: Yo, top.
0: Is goed voor de buurman, toch?
1: Ja. We hebben nog eens klaar om over. Ja.
0: René Schuurmans in de studio van Radio JND. Zaterdagmiddag, het weekend van JND. De nieuwste van René heet Perfecto. En hoor je nu op jouw Nederland.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
2: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
2: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
2: Industrieweg 27 in Oorschot.
3: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
7: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
8: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
9: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
10: Grintkeizer.nl.
9: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Koen van der Vorst.

En deze trio, hij komt langs bij Johan Linssen. Dat is komende dinsdagavond samen met Marloes. Om 8 uur in de avond van J&D. Het is je zaterdagmiddag. Geniet van je weekend. Zo meteen Senna hier, die er ook bij is op het J&D Winterfestival. Ook de bankzitters met Robert van Hemert en Rapido ga je horen. Ja, we hadden net een van de lijflieden van Brabant. Bij ons in Brabant van René Schuurmans. En zometeen draaien wij het andere lijflied wat Brabant omschrijft. Namelijk Guus Meeuwis met Brabant. Komt er ook zo meteen aan. Je bent bij J&D.

0: J&A Winterfestival.
1: J&A Winterfestival.
0: Met dit jaar ook Senna.
1: Bestel je tickets op jndwinterfestival.nl.

0: Van Brabant, Guus Meeuwers draaide wij hier in het weekend van Radio JND. En dames en heren, hij is binnen. Zometeen na tweeën is hij hier op de zender te horen. Het is de man die je kent van de JND Weekendkeuze, onder andere. Het is Bart Smit!
1: Hallo Koen, dankjewel voor het applaus.
0: Zo is hij dan wel weer, hè?
1: Ja,
0: valt niet tegen. Bart, hoe is het, jongen?
1: Ja, goed en met jou?
0: Ja, gaat allemaal stabiel.
1: Kijk, nou, dat is goed om te horen.
0: Bio-stabiel.
1: Dat het allemaal stabiel is, ja.
0: Net een lekkere chocoladebol van René Schumas daar binnen gewerkt. Dan ben je sowieso weer helemaal stabiel voor de rest van de dag.
1: Ja, zo is dat, ja. Dat is wel een lekkere chocoladebol.
0: Ja, met melkchocolade, ja, ja. Hè? Ja, ja, uit Maaskantje. Dus, ja.
1: Een echte, ja.
0: Hey, zo meteen de weekendkeuze onder andere bij jou. Wat zit erin?
1: Nou, het gaat over geld.
0: Het gaat over geld?
1: Ja,
0: maakt dat wel of niet gelukkig?
1: Nou ja, dat moet nog blijken natuurlijk.
0: Oké. Dus het heeft te maken met geld.
1: Ja, het gaat over geld. Ja, meer ga ik er nog niet over zeggen. Dat hoor je dan zo meteen.
0: Nou, zometeen Bart Smit dus na 2 uur. En verder heel veel lekkere muziekje gehad. Onder andere ook de nieuwe successchijf draaien, volgens mij.
1: Ja, zeker.
0: Van Sven Versteeg en Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: Komt ook Marco Schuipmaker nog voorbij?
1: Volgens mij niet, dat ik ze zo even snel gezien had. Maar
0: ga jij weer ruzie maken met
1: de muziekredactie. Ik ben nog maar net binnen, Koen.
0: Goed, Bart Smit zometeen vanaf 2 uur. Bart, een mooie zaterdag. En maak ze helemaal gek zometeen.
1: Ga ik zeker doen.
0: Zometeen Bart Smit hier op de zender. En ik heb nog voor je deze van Anouk. Ken je deze nog? Kwam een paar jaar geleden uit. 2015 is eigenlijk een paar jaar geleden meer.

0: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
1: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
0: Wat zeg je?
1: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
0: Hoe dan?
1: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
0: Wauw, dat klinkt goed.
1: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
6: Rebirth presenteert Volle Bak.
7: Volle Bak.
6: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
8: Zo, die jongens van Bouw nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
9: Ja, en die kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
8: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
10: Werken bij Van Boksmeer, iets voor jou? App dan even of kijk online.
8: Werken bij vanboksmeer.nl.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Robert-Jan Knook. Een man die in Londen werd opgepakt vanwege de dreiging bij een Britse luchtmachtbasis is op borgtocht vrijgelaten. En 5 anderen zijn ook al vrij. Zij werden afgelopen weekend bij de basis opgepakt. Die wordt ook gebruikt door de Amerikanen voor onder meer aanvallen op Iran. Het is nog altijd niet duidelijk welke dreiging er dan precies was. De Duitse bondskanselier Merz praat komende week waarschijnlijk met oud-DNB-baas Knot over een topbaan bij de Europese Centrale Bank. Huidig topvrouw Lagarde heeft erop gehint dat ze eerder vertrekt dan gedacht. Ook een Spanjaard maakt kans op haar functie. Er komen overigens meer plekken vrij in de top van de ECB. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $100.000 gevonden in een tas op een pinautomaat, melden Amerikaanse media. Op de tas stond een logo van een kiprestaurant, maar het geld bleek niet van hen. Uiteindelijk ontdekte de politie dat een onderhoudsmonteur van de pinautomatentas was vergeten. Bij Goes ligt een grote lading bieten op de weg. Hoe die daar terecht zijn gekomen is niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht tot zeker 4 uur nodig te hebben om de weg weer bietenvrij te krijgen. Mensen die naar Bergen-op-Zoom willen moeten omrijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vrij zonnig en zacht, met een graad of 20 en weinig wind. Morgen in het noorden wolken, lokaal wat regen. Maar 's middags weer zon en stapelwolken ook. Morgen opnieuw 20 graden. Tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ondernemers, opgelet.
5: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
6: Holy moly!
7: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
8: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
7: En altijd met hoog rendementsglas.
9: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
7: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

Goedemiddag, deze zaterdagmiddag gaat zometeen verder met de J&D Successchijf in handen van Sven Versteeg, Houdini, direct na Amag.

0: J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio J&D Successchijf.
1: Bij J&D.

0: Sven Versteeg heeft hem te pakken. De radio J&D Successchijf Houdini.
1: Het weekend van J&D.
0: Bart Smit. Heb jij er ook zo naar uitgekeken? Eindelijk weekend. Met goed nieuws daarover te melden. Want je hebt het de zaterdagavond nog lekker in het vooruitzicht. Ja, en ook vandaag weer een nieuwe weekendkeuze. Als we het dan toch over vooruitzichten hebben. En vandaag staat er een categorie centraal. Meer ga ik er nog even niet over vertellen. Dat hoor je zo meteen. En er is ook nog een appje binnengekomen. Sterker nog, er zijn verschillende appjes binnengekomen. Want zowel Jeffrey, Lars, Stan en Melissa willen graag Rutger van Barneveld horen met Zwoele Zomernachten. Nou, die zet ik even op de lijst. Dat gaat deze middag nog lukken. Ook René Schuurmans, die ga je nog horen. Hij was vanmiddag te gast bij Koen. Kom, geef wat kleur aan je leven. En ook de George Baker Selection, die hoor je zo meteen. Eerst Robert Pater. En natuurlijk, jouw favoriete liedje op de radio kan zomaar voor je geregeld worden. 085-760-9936. App datgene naar de studio, wat jij gaat.

Rutger van Waardenveld en Zwoele Zomernachten. Liedje is een paar keer aangevraagd. Ja, en ook na 100 keer gaat het liedje nog steeds niet vervelen. Het blijft gewoon ontzettend leuk. En op feestjes, daar hoor je hem soms wel 3 keer achter elkaar. En iedereen kan hem helemaal meezingen. En dat is altijd leuk om te zien. Op de radio zo meteen Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana. Eerst de man die vanmiddag nog hier te gast was bij Koen. Ik heb het over René Schuurmans. Kom, geef wat kleur aan je leven. Hoor je nu op jouw Nederlandse dag.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Goedemiddag, dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bart Smits.

0: Luna en Liefste. En dan is het er tijd voor.
1: De J&D Weekendkeuze.
0: Inderdaad, het keuzemoment van deze zaterdag 3 oktober. Twee liedjes die tegenover elkaar staan hebben allebei iets te maken met dezelfde categorie vandaag. En de categorie is geld. Oftewel, twee liedjes die dus iets te maken hebben met geld. Nou, gelukkig is stemmen gratis. Zometeen mag je dus weer de A of de B naar de studio gaan appen. Afhankelijk van welk liedje jouw voorkeur heeft. Ben je er klaar voor? Let dan goed op, want dit zijn de liedjes.
1: Keuze A.
0: Macht Hoogkamer en Ik spaar geen centen. En dat gaat overduidelijk over geld. Als je denkt van nou, dat vind ik een leuk liedje, dat wil ik zo meteen op de radio gaan horen. Dan moet je me een appje sturen met daarin de letter A voor Mart Hoogkamer dus.

Ja, hier moet je dan even mee doen. Even een kleine resume. Vandaag twee liedjes tegenover elkaar die iets te maken hebben met geld. Op keuze A, Macht Hoogkamer, Ik spaar geen centen. En op keuze B, Gerard Joling met Creditcard van Staal. De A of de B mag je nu gaan appen naar 085-760-9936. Liedje met de meeste stemmen hoor je dan zometeen op de radio. Ja, is niet al te moeilijk lijkt me. Je krijgt vandaag een kwartiertje de tijd. Dan moet je stem binnen.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is Daan Benus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Hoofddorp wordt onderzoek gedaan naar een dode man en de politie gaat ervan uit dat hij om het leven is gebracht. Het slachtoffer is een Amsterdammer van 43. Zijn lichaam werd gisteren gevonden in een bos niet ver van de parkeerplaats. Er is een verdachte opgepakt, iemand uit de gemeente Haarlemmermeer. In Zaandam is vanochtend in een woonwijk een explosief gevonden. Experts van Defensie hebben het meegenomen om het op een veilige plek te laten ontploffen. Om wat voor explosief het gaat is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek hoe het daar terecht is gekomen. Geen Nederlandse kanshebber voor de titel Beste Atlete van Europa. Kogelstootster Jessica Schilder werd dit jaar voor de derde keer op rij Europese kampioen en hoorde bij de 10 genomineerden. Maar ze heeft de top 3 niet gehaald. Vorig jaar had de verkiezing nog wel een oranje tintje, toen won Femke Broeders-Bol voor de derde keer. En morgen speelt Oranje in Eindhoven tegen Servië en bondscoach Xavi gaat zijn elftal door elkaar husselen. Sommige spelers die donderdag nog aan de aftrap verschenen tegen Griekenland krijgen rust. Dat moet wel, zei Xavi op een persconferentie, maar het is al de vierde Nations League wedstrijd voor Oranje in nog geen 2 weken. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden, onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 3 kwartier langer onderweg. De linkerrijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de Ring Oost richting Zaanstad. Voor Zeeburg 4 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond ben je 1 kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
7: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op Gran Canaria Downtown.com. Bruincafé.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Bruincafé Downtown in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op GranCanariaDowntown.com. Bruincafé Downtown, waar het altijd feest is.

0: Smit.
1: Met zometeen het winnende liedje uit de weekendkeuze. Billy Dans komt eraan met Eiland na Justin de Wild. Dit is Cheerio. Fijne zaterdag.

inderdaad, het is tijd om de balans op te maken. En dat heeft allemaal te maken met het keuzemoment van vandaag. Het ging tussen twee liedjes in de categorie geld. Op keuze A, Macht Hoogkamer en Ik spaar geen centen. En op keuze B, Gerard Joling en Creditcard van Staal. En ja, ik heb nog niet op de knop gedrukt. En zolang ik dat nog niet heb gedaan, kun je nog steeds je stem uitbrengen. En dat doe je heel eenvoudig door een A of een B naar de studio te appen. 085-760-9936. Je krijgt vandaag een kwartiertje de tijd. En ja, dat is dan toch wel een heel eind om, moet ik eerlijk zeggen. En dat wil zeggen dat ik dus zometeen op de knop ga drukken. Je hebt niet al te veel tijd meer. En dat ga ik op een onverwacht moment doen. Ik ga het niet aftellen. Maar als je telefoon ver weg ligt, dan zou ik hem daar lekker laten liggen. Want dat ga je niet meer halen. Want je hebt het gehoord. Ik heb op de knop gedrukt. Vandaag dus twee liedjes tegenover elkaar die iets met geld te maken hebben. Keuze A. Macht Hoogkamer en Ik spaar geen centen. En keuze B. Creditcard van Staal van Gerard Joling. En ik heb net gewoon eventjes de beeldschermen uitgezet, zodat ik niet zie of er veel A'tjes binnenkomen of dat het juist de B'tjes zijn die in de meerderheid zijn. Voor mij dus ook een complete verrassing vandaag. Eigenlijk ook wel een keertje leuk. Gewoon niet meekijken wat er gebeurt. Wordt dus gewoon een verrassing. Welk liedje dat er zometeen met de punten vandoor gaat. Ja, Macht Hoogkamer, Ik spaar geen centen. Of wordt het keuze B en Creditcard van Staal van Gerard Joling. En dan kan je zeggen dat slechts met de hakken over de sloot het winnende liedje vandaag is. Keuze A, Macht Hoogkamer en Ik spaar geen centen. We gaan ervan genieten hier op jouw Nederlandse dag.

aangevraagd door Natasha, Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. En daarvoor Dirk Meeldijk, Ik hou van het leven. Het weekend van J&D, dat gaat zometeen verder met Elton John en Dua Lipa. Eerst Stef Eckel, dit is Als ze lacht.

0: BVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
5: En nooit te veel betalen.
4: Ga ze bij de vleut halen?
5: 25.000 vierkante meter.
4: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad, dus direct inlaaien.
5: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen, Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
6: Bestel nu ook eenvoudig online.
7: Dommel 18.
8: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
2: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
3: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hey, wat een leuke DJ. Waar heb je die vandaan? Gevonden op de site van Twilight Entertainment. DJ's, coverbands, bekende artiesten, typetjes, sneltekenaars.
5: Voor een feest, elk event. Twilight Entertainment.
4: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
6: Met twilightentertainment.nl.
7: Sommige mensen.

0: heeft hij u?
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bart Smit.

Dino Martin en Macht Hoogkamer met Hartslag van de Stad. Het weekend van Jij en Dij gaat zometeen verder met Monique Smit en Kido van de Graaf. Beter af alleen. Eerst Pascal Rediker. Het liedje dat bij mij ook altijd een paar tandjes harder mag als dit op de radio komt. Dit is Badkamerkraan. Hoor je nu op Jij

0: JND.
1: Hoor je thuis.
0: Radio JND.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

0: de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen

Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt. Het weekend van J&D gaat zo meteen na 4 uur verder met Peter de Graaf. En daarna nog de J&D non-stop. Ik laat je voor vandaag alleen met Donnie en Mart. Dit is Bieber van de Kroeg.

0: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
1: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
3: Dit is
4: Radio DND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 4 uur.
5: Goedemiddag, dit is Daan Tenus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De Amsterdammer die gisteren dood werd gevonden in Hoofddorp is door een misdrijf om het leven gekomen, denkt de politie. Voorbijgangers vonden hem in het bos langs een mountainbikepad. Later die dag is iemand aangehouden, een man uit de gemeente Haarlemmermeer. De politie zoekt uit wat hij er precies mee te maken heeft. Het noodweer blijft aanhouden in het oosten van Spanje. De regio-premier van Catalonië waarschuwt nu zelf voor een mogelijke kleine orkaan die de kust bij Barcelona kan treffen. Spanje kampt al dagen met veel regen en wind. Vanochtend werd een vrouw van 102 doodgevonden in haar huis. Daar was het water gestegen tot ruim een meter. En we blijven in Spanje, want daar houden de protesten tegen de hoge huurprijzen maar niet op. In allerlei steden zijn mensen opnieuw de straat op gegaan. Zo zijn er in de hoofdstad Madrid 10.000 demonstranten. De Spaanse massaprotesten begonnen nadat een verhuurder in Madrid een hoogbejaarde vrouw uit huis dreigde te zetten. En Oranjebondscoach Xavi vindt het niet voor de herhaling vatbaar. Een lange interlandbreak met 4 wedstrijden in anderhalve week tijd. Het is een experiment van de UEFA, maar Xavi vindt het wel erg veel allemaal. Hij wil terug naar een korte interlandperiode. Morgen speelt Oranje in Eindhoven de laatste wedstrijd in de reeks tegen Servië. Het weer van Weer Online. Droog met aardig wat zon, het is een graad of 20. Morgen minder zon en misschien een bui. Van noord naar zuid wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging heb je dit moment op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk zijn ze aan het bergen. Daardoor heb je nu 3 kwartier extra reistijd. Verder op onthoud door wegwerkzaamheden op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en Afrit Zwifterband is daardoor de linkerrijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Op de A10, de Ring Oost richting Volendam, is voor Durgerdam een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Het loopt ook vast op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 3 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan Stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
8: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Als u

0: Vakspecialistbrabant.nl.
1: JND. Dit is de JND Zaterdag.
2: Met Willem, Erik, Koen, Bart, Peter en de JN30 non-stop.
1: Het weekend
2: van JND.
1: JND. Peter de Graaf.
3: Een hele goede middag en welkom op jouw Nederlandse dag. Zometeen Wesley Bronkhorst. Kom allemaal maar in mijn armen.

0: Radio JND, jouw Nederlandse dag.
1: Ja, daarvoor hoorde je Marco Schuitmaker. Hij bleef 14 in de lijst, J30. 14 bleef 14 deze week. Helemaal los voor vanavond. Je gaat helemaal los de bloemetjes buiten zetten. Wat ga je vanavond doen? Laat het ons weten in de app, hè. 085-760-9936. Vrienden van de radio, wij presenteren jou, Marco.

Dat is een Nederlandse themadag die de cultuur, moet ik zeggen, en de gezelligheid van de lokale stamkroeg viert. Bijna zo'n 100 kroegen in heel Nederland doen op 3 oktober hun deur nog eens extra ver en uitnodigend open. Dus mocht je zin hebben vandaag om er nog een pintje te pakken, dan mag dat, hè.

beetje een succesvolle pop-act van Nederland. Tietjen, DDB in 1975 aan het Eurovisie Songfestival. En ze mochten in Stockholm was dat als eerste optreden. En de nationale jury concludeerde dat Tietjen met Dingedong het nummer 1-1 geluid was in het Eurovisie Songfestival van 1975.

0: kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar
1: voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Wood & Work. Kijk op woodandwork.nl.
1: Maatwerk Sanitair. Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Heze.
2: Kusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Kusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op kustersbedrijven.nl/facilities.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
4: Iedere werkdag brengt je

ik vind het gewoon de formule, hoor. Hanna May staat op het bluff. Ja, Hanna May, die eigenlijk in de 2019 eigenlijk pas ontdekt werd. Door Ilse de Lange.

Eigenlijk ook dat Anna mee, ze hoeft niet meer bang te zijn. Hey, wat ben je aan het doen op zaterdagmiddag? Heb jouw zaterdag activiteit even door naar de studio wat je aan het doen bent? Gaan we zo meteen eens kijken wat we allemaal doen zo op zaterdagmiddag. 085-760-9936. App even door de studio. Dan draaien we voor jou, Nelis Leeman.

Ja, vergeet dat niet, hè. 21 november, noteer dat in jouw agenda. Ze zijn er allemaal bij, hoor. Corrie Konings, Rob van Beijden, Bevers, Django Wagner, Jan Biggel, Lekke Pen, Justin de Wild, Rutger van Barneveld, René Schuurmans en Jeffrey Hezen. Wat willen we nog meer?

Als het nieuwe heet, soms heb ik heimwee. Bijna 5 voor 5 geworden op jouw Nederlandse dag. Mijn naam is Peter, ik ben zometeen nog een vol uur bij je. Met de leukste muziek. Raymond Hermans komt er nog aan.

0: zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een Hart van Gijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkershaarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkershaarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: voor je thuis.
1: 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is Daan Penus op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Een Nederlands binnenvaartschip heeft in Duitsland 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Door de lage waterstand liep het schip vast in de haven van Düsseldorf en lostrekken lukte niet. Uiteindelijk werd het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd. Het schip met aan boord een lading bestelbusjes is nu onderweg naar Nederland. Een boer heeft op een provinciale weg in het Zeeuwse Goes 2000 kilo aan suikerbieten verloren. Volgens regionale media ging waarschijnlijk de klep van zijn vrachtwagen per ongeluk open. Daardoor liggen op de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom honderden suikerbieten. Het opruimen gaat nog uren duren. Een waarschuwing van de Russen. Ze zeggen dat diplomaten en andere buitenlanders in de Oekraïnse hoofdstad Kiev maar beter weg kunnen gaan. Ze gaan Kiev namelijk nog meer aanvallen met raketten en drones. Moskou zou daarmee wraak willen nemen op de zware aanvallen die Oekraïne uitvoert op Rusland. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug na zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging op dit moment op de A4 richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofried staat een auto in brand. Daardoor is er 1 rijstrook dicht en heb je 25 minuten vertraging. Dan op onthoud door wegwerkzaamheden op onder andere de A6 richting Lelystad. Vanaf Embloord West ben je 10 minuten langer onderweg. Het geldt ook voor de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en knooppunt Hoevelaken 10 minuten tijdsverlies. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Vanaf Geertruidenberg een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zo, die jongens van boven nog even een box meer uit Veghel. Die kunnen bouwen, niet?
5: Ja, en ze kunnen nog een handje gebruiken, hoor ik.
4: Ik zou het weten, als ik een vakman was.
6: Werken bij Van Boksmeer. Iets voor jou? App dan even of kijk online.
4: Werken bij Van Boksmeer.nl.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin. Ja.

0: Network presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, BC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl. Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, BC Experience, Freddy Moreira en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook? You.

Afluit je even mee. Johnny Vaai en Snelle en ik zing. Ja, wat doe je zo op zaterdagmiddag? Zaterdag bezigheden. Je mag ze doorappen naar de studio op 085-760-9936. We krijgen met z'n allen de groetjes uit Sluis. We zijn hier aan de Zeeuwse kust een keer of nog winter klaar aan het maken. Ja, dankzij JND hebben we de zomer nog heerlijk in ons bol. Ook wordt er geluisterd in Gorinchem. Luister even uit Gorinchem. Ik ben op dit moment de zaterdagmiddag boodschap aan het uitladen. Net rond het zingen pak vla laten vallen. En toch blijft de wat zegt hij? De sfeer blijft toch top. Groetjes, Dorret. En de volgende luisteraar, hij luistert gezellig mee vanuit de Zaltbommel. De zaterdagse kluslijst is nog lang, maar met jullie muziek op de achtergrond, dan schiet het schilderwerk als een speer op. Dat zegt Gino uit Zaltbommel. Een hele goede middag allemaal. Het is jullie Nederlandse dag vandaag. Met nu Henk Dame op de radio. De mooiste.

het moet ergens een dag in 1984 zijn geweest. Dat Jimmy Cliff de studio in duik trok. En samen met de bandleden van Cool and the Gang. Die dag het nummer Reggae Night opgenomen hebben. En ze hadden de tijd, want het nummer duurt maar liefst ruim 5 minuten. Reggae Night. Het is bijna 5:50 geworden op jouw Nederlandse dag. We hebben het uurdag Charelle voor je. Nielsen komt er nog aan, samen met Miss Montreal. Milan Kerstijn komt er voorbij. Zometeen, 5:30.

0: bedrijfs- of personenauto?
1: BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
0: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
1: En gratis vervangend vervoer.
0: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG Garagebedrijf Erik Pijnenburg.
1: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Lenerweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl. Goedemiddag. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Holy moly!
6: Ja, dat is holy. Uit Oosterwijk.
7: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
6: En altijd met hoog rendementslas.
8: Holy Kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
6: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
2: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND.
10: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
2: Iedere werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

nodig te zijn. Dat doe je dan in de herfst. En dan kan de winter heerlijk intreden. En is je tuintje heerlijk winterklaar. Toch? Jouw Nederlandse dag staat aan. 5 over 5:30 met Frank van Kooijen.

het nummer wat het verhaal vertelde van Lady McCory. En de Lady McCory, die heette Joa McCory. En zij zorgde belangeloos voor de armen, de eenzame en de daklozen woonden in een stenen huis. Al Lady McCory zou het op het moment erg druk hebben in Nederland. Ja, dat heb je wel eens, hè. Goedemiddag, wij zijn JNT. Het is zaterdagmiddag. We werken langzaam naar de JN30 non-stop toe, zometeen na 6 uur. Nu William Burg en Tikiero.

0: Help in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: vraagspecialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Laal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Laal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Dit is
2: Radio DND.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij JND hoor je thuis.
4: 6 uur.
5: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Goederentreinen kunnen bij het Gelderse Herveld niet over de Betuwe-route. Demonstranten hebben het spoor geblokkeerd. Ze horen bij een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. De politie grijpt nu in, maar hoe lang het duurt voordat alle activisten van het spoor af zijn, is afwachten. Door de lage waterstand van de Rijn in Duitsland heeft een Nederlands binnenvaartschip 5 dagen vastgezeten op een zandbank. Het schip met aan boord de lading bestelbusjes kon daardoor de haven van Düsseldorf niet uit. Uiteindelijk is het door een ander vrachtschip van de zandbank afgeduwd en kon het naar Nederland varen. Het was weer Open Huizendag en daar zijn meer bezoekers op afgekomen dan de vorige keer, ruim een half jaar geleden. Vandaag namen 66.000 mensen een kijkje bij een huis dat te koop staat. Dat er meer belangstelling was, komt volgens makelaarsvereniging NVM door het zonnige weer en doordat meer huizenverkopers meededen. En wat een topjaar voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft er opnieuw een titel bij. Voor de 2e keer op rij is ze Europees kampioene op de weg geworden. In Slovenië was ze iedereen te snel af. Vorige week pakte Vollering nog de wereldtitel en ze won eerder dit jaar al de Tour de France en de Giro d'Italia. Het weer van Weer Online. Vanavond in het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
8: Tweedehands auto.
7: Hallo, met wie?
9: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
7: Oké, komt-ie.
9: GTI.
7: Oh, zeg, zo ben je terug.

Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
5: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
6: JND Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
9: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eik, zet zoden aan de dijk.
10: Hey, wat gaaf, een bekende artiest.
11: Waar heb je die vandaan?
10: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
12: Wat een feest, elk event, Twilight Entertainment.
10: Feest, gegarandeerd een succes.
13: Met twilightentertainment.nl.
14: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: Dekkers Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S. Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
1: Goedemorgen.
2: Met Van Zochel.
3: Met Van Zochel Mortelcentrale.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenius op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. De dodelijke schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam heeft alles weg van een gerichte actie, zegt de politie na onderzoek. In de buurt van een bar, niet ver van het Vondelpark, werd een Amsterdammer neergeschoten. Hulpverleners konden zijn leven niet meer redden. De schutter is gevlucht en nog niet gepakt. Voor het blokkeren van een goederenspoor van de Betuwe-route in Gelderland zijn tot nu toe 15 mensen opgepakt, meldt de regionale omroep. 4 activisten zitten nog op het spoor, ze hebben zich vastgeketend. Het gaat om leden van een actiegroep die strijdt tegen de klimaatcrisis en het schenden van mensenrechten. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee heeft de gevangenisbaas daar zijn vertrek aangekondigd. Intussen loopt er ook nog een onderzoek. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar ze bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. En er is misschien een grote slag geslagen in de strijd tegen hackersbende Shiny Hunters. In Jordanië is volgens persbureau Reuters een belangrijk lid opgepakt. Shiny Hunters zei eerder dat ze de gegevens in handen hebben van iedereen van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. De opgepakte verdachten zouden FBI nu helpen. Het weer van Weer Online. In het noorden en westen meer wolken en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
5: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
4: Wat zeg je?
5: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
4: Hoe dan?
5: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
4: Wauw, dat klinkt goed.
5: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
2: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. De JN30.
6: De JN30.
2: Non-stop.
7: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
6: Nummer 14.

0: options die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
3: Met 10 jaar garantie.
2: Ah, de goedkoopste veranda.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: De

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Sven Versteeg. Houdini.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.

Fashion 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Jordanië is volgens een internationaal persbureau een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters opgepakt. Hij zou meewerken met de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI bij het opsporen van andere leden. Shiny Hunters beweerden vorige maand dat ze de gegevens hebben gestolen van alle FBI-medewerkers. We kennen ze ook van de grote Odido-hack. Er zijn nog altijd veel vragen over de dodelijke schietpartij in Amsterdam van afgelopen nacht. Maar één ding lijkt voor de politie duidelijk, het was een gerichte aanslag. Het slachtoffer is een 34-jarige Amsterdammer. Hij werd in de buurt van een bar in Amsterdam-Zuid aangevallen. De schutter is op de vlucht. Veel mensen in ons land vinden dat het Nederlandse slavernijverleden veel aandacht en erkenning verdient. Maar 4 op de 5 Nederlanders zijn tegen een financiële vergoeding, blijkt uit onderzoek van RTL. Mensen vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En Frenkie de Jong is weer op de weg terug naar zijn vervelende knieblessure. Hij heeft zich na maanden weer laten zien op het trainingsveld van FC Barcelona. Op foto's die hij deelde is te zien hoe hij loopoefeningen doet en traint met de bal. Frenkie liep de blessure op tijdens een training op het afgelopen WK. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
5: Hier is je dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehandsauto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands.
5: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Specialistbrabant.nl. En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
1: J&D.
2: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
1: J&D.
2: Het weekend van J&D.
1: Het weekend van J&D.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Tegel eruit, boompje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
1: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
1: Oh ja.
6: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.

0: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
1: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
0: En altijd met hoog rendementsglas.
2: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
0: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.

0: een uur.
1: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is meer bekend over de schietpartij van afgelopen nacht in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam. Parool meldt dat hij onder vuur werd genomen door iemand met wie hij al langer een conflict zou hebben over geld. Het slachtoffer is een Amsterdammer die met criminelen optrok, maar volgens het Parool zelf geen zware crimineel was. Op het Griekse eiland Kreta hebben ze al een paar dagen last van noodweer. Heftige buien hebben voor overstromingen gezorgd. Tientallen mensen kwamen vast te zitten in een auto en er zijn auto's de zee ingedreven. Ook in Spanje zijn er problemen door overstromingen. In het Zuidoosten verdronk een vrouw van 102. Het Nederlandse slavernijverleden verdient volgens de meeste mensen veel aandacht en erkenning. Maar een financiële vergoeding vinden 4 op de 5 Nederlanders een slecht idee, blijkt uit onderzoek van RTL. Ze vinden bijvoorbeeld de slavernij te lang geleden. Ze zeggen dat je die rekening niet moet neerleggen bij de mensen van nu. En de voetballers van Kroatië hebben in eigen huis een ongekend pak slaag gekregen. Ze gingen in de Nations League met 7-0 onderuit tegen Engeland en hadden ze recordverlies voor de Kroaten. Het publiek was trouwens extra jong. Vanwege een Europese straf voor Kroatië zaten er bijna alleen maar kinderen in het stadion. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
2: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is waar de haard is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs. Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.

0: bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding. Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
3: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
4: Tegel eruit!

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is Daan Peenhuis op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. De arrestatie van de man was ergens anders in Amsterdam, waar zwaar bewapende agenten vanavond een huis binnenvielen. Het slachtoffer werd afgelopen nacht onder vuur genomen vlakbij een café. Hij had volgens het parool al langer een conflict over geld. Het is in Spanje bar en boos langs de Catalaanse kust. Rond Barcelona geldt vanwege noodweer code rood. De Catalaanse regiopremier waarschuwt voor zware overstromingen. Veel theaters en bioscopen zijn dicht en onder meer een KLM-vlucht van Barcelona naar Schiphol is gecanceld. Een prominent lid van Shiny Hunters is opgepakt. De hackersgroep die pas nog de gegevens van Amerikaanse FBI-medewerkers hebben buitgemaakt. De arrestatie was volgens een internationaal persbureau eerder deze week in Jordanië. De verdachte zou de FBI nu helpen om andere leden van Shiny Hunters op te sporen. En vogelaars in ons land hebben de hele dag omhoog gekeken. Ze telden alle overvliegende trekvogels die onderweg zijn naar warmere gebieden. Het waren er 500.000. Trekvogels hebben het al een tijdje erg zwaar. Het worden er steeds minder door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. Het weer van Weer Online. Opklaringen en vannacht in het noorden lokaal wat regen. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: De beste plek om te ontbijten en lunchen. Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Stap in de wereld van happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
0: Het weekend van J&D.
6: Het weekend van J&D.

0: Radio JND Successchijf.
1: Sven Versteeg. Houdini.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Hi, Sven Versteeg hier. Mijn nieuwe single Houdini is deze week de Radio JND Successchijf.
0: Bij JND hoor je thuis.

0: Roosters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities. Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
1: Maatwerk Sanitair. Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat. Maatwerk Sanitair. Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
9: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
10: Goedemorgen.

0: in Playa del Inglés. Geniet van Belgische biertjes, zelfgemaakte gehaktballen en frietjes, stoofvlees. Regelmatig live artiesten en live sportuitzendingen. Kijk op grancanariadowntown.com. Bruin Café Downtown, waar het altijd feest is.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
0: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Werkdag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon, de elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Alissa Hippe. Er zit iemand vast voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden. Maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat mensen van nu niet verantwoordelijk zijn. Trekvogels hebben het zwaar. Het worden er steeds minder door klimaatverandering en illegale jacht. Tijdens de jaarlijkse telling van de vogelbescherming werden ongeveer 500.000 overvliegende vogels gespot. Op ruim 120 locaties zagen vogelaars meer dan 200 verschillende soorten, waaronder een paar zeldzame exemplaren. En op het Griekse eiland Kreta hebben zware stormen en hevige regenval voor veel overlast gezorgd. Straten kwamen onder water te staan, waardoor meer dan 20 mensen vastkwamen te zitten in hun auto. Ook moesten meerdere toeristen worden geëvacueerd. De autoriteiten roepen inwoners op om zoveel mogelijk thuis te blijven. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht valt in het noorden af en toe wat regen en de temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af en het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
1: J&D Verkeer.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
9: De gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: En ook nog twee rechte handen.
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op
0: debrug.eu.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
3: Ook bij je thuis.
4: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.

0: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl. Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
1: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
4: Hey, wat gaaf! Een bekende artiest.
5: Waar heb je die vandaan?
4: Gevonden op de site van Twilight Entertainment. Bekende artiesten, bands, DJ's, regionaal talent.
6: Wat een feest, elk event. Twilight Entertainment.
4: Jouw feest, gegarandeerd een succes.
7: Met twilightentertainment.nl.
8: Rebirth presenteert Volle Bak.
9: Volle Bak.
8: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
7: Voor elk feest of event, twilightentertainment.nl.
10: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
10: Het weekend van JND.

Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hiepen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid afgelopen nacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. Israël heeft met een luchtaanval op een appartementencomplex geprobeerd om de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij de aanval kwamen zeker 5 mensen om het leven. Volgens het Israëlische leger was de leider betrokken bij de aanslagen op 7 oktober, 3 jaar geleden. Het is nog onduidelijk of het kopstuk de aanval heeft overleefd. In Letland heeft de partij van premier Koolbergs volgens exitpolls de verkiezingen ruim gewonnen. Zorgen over de nationale veiligheid en mogelijke Russische dreiging speelden een grote rol tijdens de verkiezingen. Koolbergs heeft gezegd dat hij premier wil blijven, maar hij wil niet samenwerken met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En er geldt code rood voor uitzonderlijk noodweer in en rondom Barcelona. Er valt zoveel regen dat het kan zorgen voor zware overstromingen. Theaters en bioscopen zijn dicht. Spanje kampt na een snikhete zomer al dagen met harde wind en heel veel regen. In het oosten van het land zijn overstromingen en zelfs aardverschuivingen gemeld. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en dat koelt af naar een graad of 11. Morgen een mix tussen zon en wolken met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
4: Het weekend van JND.
5: Het weekend van JND.

0: is Radio JND.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
0: Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van JND.

als haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.

0: uur. Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hiepe. Amerika heeft twee Iraanse diplomaten het land uitgezet. Ze waren in New York voor de VN-top en besloten langer te blijven dan de bedoeling was. De VS had ze maandag al gevraagd om het land te verlaten, maar dat deden ze niet. Vrijdag bleken ze namelijk nog steeds in Amerika te zijn. Inmiddels zijn de twee diplomaten alsnog vertrokken. De 34-jarige Amsterdammer, die gisternacht werd doodgeschoten voor een café in Amsterdam-Zuid, is misschien neergeschoten vanwege een langlopende ruzie. Dat zegt het Parool. Volgens de krant ging het mogelijk over geld. Er is inmiddels een 32-jarige verdachte opgepakt. Het is nog onduidelijk of hij degene is die schoot. Een belangrijk lid van de criminele hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt. Volgens een internationaal persbureau gebeurde dat eerder deze week in Jordanië. En helpt de verdachte mee met het opsporen van andere leden van de hackersgroep, die achter grote datadiefstallen van Odido en Ticketmaster zat en ook in de systemen van de FBI kwam. En vogelspotters zijn vandaag druk geweest met het tellen van overvliegende trekvogels die op weg zijn naar warmere gebieden. Bij de jaarlijkse telling zijn 500.000 vogels gespot, 200 verschillende soorten en een paar zeldzame. Trekvogels hebben het al een tijd zwaar door bijvoorbeeld illegale jacht en klimaatverandering. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt af en toe wat regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden wat regen, verder droog met zon en stapelwolken en 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Het weekend van JND.
2: Het weekend van JND.

0: partner voor jouw evenement, kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: hoor je thuis.
1: 2 uur. Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hiepen. Twee Iraanse diplomaten die na de VN-top in New York te lang in Amerika zijn gebleven, zijn het land uitgezet. Ze moesten maandag eigenlijk al vertrekken, maar vrijdag bleek dat ze nog steeds in New York waren. Eerder deze week sprak de Amerikaanse president Trump met Iran, onder meer over het heropenen van de Straat van Hormuz. De meeste Nederlanders vinden een financiële vergoeding voor het slavernijverleden een slecht idee. Dat blijkt uit onderzoek van RTL. Tegenstanders vinden de slavernij te lang geleden en willen dat de rekening niet bij de huidige generatie wordt neergelegd. Wel vinden de meesten dat er aandacht moet blijven voor het verleden. De hoogste gevangenisbaas in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na een mislukte executie van een 50-jarige gevangene. De ter dood veroordeelde vrouw kreeg deze week 2 dodelijke injecties, maar bleef leven. Ze ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt intussen ook nog een onderzoek naar wat er precies misging. En de bondscoach van Kroatië heeft zijn excuses aangeboden na de historische nederlaag tegen Engeland. Zijn ploeg ging in de Nations League met 0-7 onderuit. Volgens de coach konden ze de Engelsen zowel technisch als fysiek niet aan. En voor de ogen van duizenden kinderen, want vanwege een Europese straf voor Kroatië, zaten er geen volwassenen in het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 9 tot 14 graden met in het noorden wat bewolking en regen. Vandaag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND.